0: beperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles te goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: geregeld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
10: Top 33!
9: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

vond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanos.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn, de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland, voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What did he do?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Holy, holy, holy are you, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik denk dat vandaag een hele bijzondere dag is, want dit is namelijk de laatste les van fase 1 van de serie One Basics. We hebben dan inmiddels 32 lessen behandeld om het fundament te leggen. En dan gaan we beginnen met fase 2, wat ook 32 lessen zullen zijn. En ik hoop echt dat je erdoor bemoedigd bent, opgebouwd bent, gezegend bent. Dat je nieuwe dingen hebt mogen ontdekken. Dat je nieuwe handvatten hebt gekregen. Dingen beter bent begrijpen. Meer inzicht hebt gekregen. Dat heeft geleid tot bekering. Of tot dopen. Of dat je de doop en Heilige Geest hebt ontvangen. Of dat je bent gaan wandelen in genezing. Of dat je op de juiste manier met je financiën om bent gegaan. Wat het ook is. Maar dat je er iets aan hebt gehad. En als je iets hebt gehad aan de studies, als je iets hebt gehad aan deze lessen, weet je, wil je me dan een plezier doen? Kun je onze getuigenis schrijven? Gewoon via de website. Van joh, weet je, de serie One Basics heeft dit met mij gedaan. Of de serie One Basics heeft dat met mij gedaan. Of weet je, dit is er gebeurd na die les. Of dit is er gebeurd na die les. Of ga zo maar door. Als jij een getuigenis hebt of een bemoediging hebt of wat dan ook. Want dat zegent ons ook weer. Kijk, wij hoeven van mensen geen schouderklopjes te krijgen. We hoeven van mensen ook geen bevestiging te krijgen. Die krijgen we gewoon van de Heer. Maar het is wel leuk om af en toe even te horen van oh man, die les heeft me zo gezegend. Of dit heeft zoveel met mij gedaan. En dan weet je toch wel gewoon van dat is wel de reden waarom ik het doe. Dus ja, daar zou je me mee zegenen. Daar kun je me mee helpen. Om gewoon je getuigenissen te delen. En daar kunnen we ook andere mensen weer mee zegenen. Om te laten zien dat de God die bedienen een levende God is. En een goede God is. Amen. Mocht je ook naar aanleiding van deze lessen zoiets hebben van joh, weet je, dit is zo geweldig, dit moeten meer mensen weten. Nou ja, deel het vooral natuurlijk. Maar daarnaast, weet je, kun je ook zelf deze lessen gaan geven als je de serie hebt gedaan. Als je les fase 1 hebt gedaan, kun je fase 1 gaan geven. En als je fase 2 hebt gedaan, kun je fase 2 gaan geven. De mensen krijgen ook gewoon een diploma, een oorkonde. En dat is allemaal helemaal officieel en zo. Maar en dan kun je dus gewoon een groepje gaan vormen thuis. Zeg maar, als je daar meer over wil weten, moet je even naar de website gaan. Even contact opnemen. Je kunt even kijken op onebasics.com. Daar staat alles over de One Basics. En dan kun je ook gewoon even contact maken met de juiste mensen. Die je dan verder kunnen helpen. Om je op weg te helpen. Om dan eventueel zo'n groepje te starten. Je kunt de Bijbelstudiegidsen ook gratis krijgen. En gewoon zelf zo'n groepje starten. Zonder onze inmenging. Dat mag ook. Zolang die lessen maar gegeven worden. Amen. Dus dat is wat we willen. Alright, now without further ado gaan we dus naar de laatste les van deze serie. Les 32, profeten en profetie. En voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk zoals altijd eerst even onze Vader bedanken. Vader, dank u wel weer voor wie u bent, voor uw liefde en genade, voor uw woord en waarheid. En dank u wel dat u ons alles gegeven heeft in Christus Jezus. En dat we dat mogen gaan leren ontdekken en dat we dat mogen gaan leren uitwandelen. Ondertussen zijn we goed genoeg, houdt u van ons en zijn we uw geliefde kinderen en wat een heerlijke zegen, wat een heerlijke wetenschap is dat. We houden zoveel van u, Vader, en willen u eren, loven en prijzen voor wie u bent. En dank u wel voor uw Heilige Geest. En Heilige Geest, dank u wel dat u de woorden bekrachtigt die ik vandaag zal spreken in de harten van de mensen die het horen. U bent een goede God en we loven en prijzen uw naam in Jezus naam. Amen. Alright. Nou, we gaan het dus hebben over profeten en profetie. Nou, ik had in de vorige les natuurlijk al gehad over de vijfvoudige bediening. En profeet is één van de gaven van die vijfvoudige bediening, welke het lichaam van Christus hoort te dienen en toe te rusten. En ik dacht, laten we eens beginnen met kijken naar wat een profeet is. En wat is nou een profeet? Nou, een profeet, dat is iemand die namens God spreekt. En in het Oude Testament kun je veel lezen over hoe een profeet zeg maar de wil van God bekend maakte aan de mensen. En hoe hij hen terugriep tot God. Dus hij sprak namens God tot de mensen. En de reden was omdat niemand op dat moment met God kon spreken. Dat was altijd door middelaars. En middelaars sprak altijd tussen God en de mens. Hij middelde tussen God en de mens. Daar kom ik straks nog wel even op. Maar die profeet, die riep mensen terug tot God. Maakte de wil van God bekend aan hen in het Oude Testament. En ook kondigde hij het oordeel aan vanwege de slechte dingen die de mensen deden. En hij riep hen dan altijd op tot bekering. En dat kun je bijvoorbeeld lezen bij de profeet Jeremia. In Jeremia 18 vers 11 staat... Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda... Dit is God die spreekt tegen Jeremia. Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem... Zo zegt de Heere. Zie, ik bereid onheil tegen u en bedenk een plan tegen u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg... en maak uw wegen en uw daden goed. Je kunt ook zien bij de profeet Ezechiël. In Ezechiël 18 vers 30 staat geschreven... Daarom zal ik u berechten, huis van Israël. Ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee je overtreden hebt van u af. En maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van de stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Nou... De profeet die riep het volk dus steeds weer op om zich te bekeren van hun slechte wegen. Zodat zij weer onder het verbond met God zouden wandelen en hij hen kon zegenen. En het is gewoon natuurlijk geweldig. Want wat je daarin kunt zien is dat Gods hart altijd is geweest. Dat wij hem gingen geloven en dat wij hem gingen gehoorzamen. Zodat hij kon gaan doen wat hij eigenlijk al vanaf het begin van de hele schepping wil doen. En dat is onze vader zijn en ons zeer rijkelijk zegenen. Bekeer je, weet je, keer terug. Weet je, werp al je overtredingen van je af. Weet je, doe al je ongerechtigheden weg. Weet je, kom thuis. Weet je, bekeer je en leef. Maak jezelf een nieuw hart, een nieuwe geest. Weet je, gewoon alleen maar liefde, liefde, liefde. God roept zijn kinderen gewoon. Nou, je kunt ook lezen dat de profeten die onder het oude verbond werden geroepen... door God een bepaalde tijd in de toekomst deden voorzeggen. Zo voorzegden zij bijvoorbeeld door de eeuwen heen de komst van de Messias. En dat is een hele belangrijke, omdat... we dat kunnen gebruiken om aan te tonen dat Christus de Messias is... kunnen we dat vandaag gebruiken. Het is opgeschreven voor ons. Nou, de meeste profetieën over de Messias kwamen overigens... bij de profeet Jesaja vandaan. En een van de belangrijkste profetieën die we daarin kunnen kennen... of de meest bekende profetie zou ik eigenlijk moeten zeggen... die vandaag zelfs nog door de Joden wordt vermeden... omdat het gewoon onmiskenbaar koning Jezus beschrijft... die pas 630 jaar later werd geboren en deze hele profetie... vervulde als het ware. Of om en nabij de 600 zoveel jaar in ieder geval. Dat kunnen we lezen in Jesaja 53. Laten we die er gewoon eens even bij pakken. Omdat het gewoon onmiskenbaar... Dat is gewoon zo'n krachtige profetie... die onmiskenbaar aantoont nu, vandaag de dag als je terugkijkt... dat dit gaat over onze Messias. Dat het gaat over koning Jezus, over de verlosser die komen zou. Dus ik pak heel eventjes Jesaja 53 erbij. En... ja, het is gewoon fantastisch. Wat daar staat is gewoon loepzuiver en zo scherp. Ik ga hem even lezen vanaf vers 1 tot en met vers 12. Oké, want hij gaat nog veel verder en nog veel verder. Ik bedoel, als je hem helemaal zou lezen, dan zou je gewoon alles ontdekken wat daar gaande zeg maar in staat. Even kijken hoor. Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Als ik daar blijf hangen, kan ik daar alleen al over prediken. Maar dat is niet de bedoeling. Dit gaat gewoon even over de profetie die hier gegeven wordt. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit de dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond... en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Poef. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Oh, jongen, als ik alleen deze teksten lees... dan gebeurt er van alles in mijn spirit gewoon. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, dat kunnen we niet bevatten dit jongens. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtiger zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Man, wat staat hier ongelooflijk veel in. En het is gewoon echt, echt bizar. Het gaat gewoon helemaal door, weet je. Kijk, dit hoofdstuk 53 heeft 12 versen, maar je kunt al lezen vanaf hoofdstuk 52, waarin vanaf vers 13 begonnen wordt over de knecht van de Heer die de zonde gedragen heeft. En het is gewoon, Jesaja is gewoon prachtig, gewoon een mini-bijbel. Ook 66 hoofdstukken, halleluja. Maar, lieve mensen, alles wat hier geschreven staat, alles wat hier geprofeteerd is door de profeet Jesaja, is volbracht zoals het is voorzegd door koning Jezus. Koning Jezus, Yeshua HaMashiach, heeft dit volbracht en heeft dit gedaan. Jezus die vervulde in totaal maar liefst 128 profetieën uit het Oude Testament. Nou, ik kan je vertellen, de kans dat maar één profetie uit de schriften door een mens zou worden vervuld is al heel erg klein. Laat staan 128 en dan achter elkaar in 3 jaar tijd. En de voor en daarna. Gewoon zelfs zijn geboorte, alles. Die hebt hij allemaal vervuld. Hij is gewoon, ja, come on man. Het is gewoon onmiskenbaar. Het is onmiskenbaar door de profetieën die gegeven zijn aangaande Christus, dat hij de koning en de Messias is. Halleluja. Amen. Dus maar hier zie je dus gewoon wat er voorzegd was en wat een profetie dan uiteindelijk tot stand kan brengen. En wat daar ook zeg maar mee vervuld is uiteindelijk. Dat we kunnen zien van, nou, dit is echt van de Heer, weet je, dit is echt van God. Maar goed, de kenmerken van profetie in het Oude Testament, naast de profetie over Jezus, waren wel vooral profetieën van waarschuwingen en aankondigingen van gebeurtenissen, zoals oordeel, zoals straf, zoals oproep tot bekering. En er werd dan ook richting gegeven aan het volk en ga zo maar door. Nou, de mensen konden zich onder het Oude Verbond niet zomaar rechtstreeks tot God wenden. He, dat benoemde ik net ook al even. Maar het ging altijd via een middelaar. Het ging altijd via een middelaar. He, via een profeet. De reden was dat de mensen gewoon niet in staat waren om in de aanwezigheid van God te komen. Vanwege hun zonde natuur. Dus dat was scheiding tussen God en de mens. Dat wilde God niet. Daar kan ik ook heel veel over spreken. Maar hij bleef wel bij ze. In een pilaar van vuur. In een wolk overdag. Een pilaar van vuur bij nacht. Hij bleef in de ark van het verbond. In de heilige de heilige. In de tabernakel. Weet je, hij bleef wel bij de mensen. Maar niet iedereen kon daar komen. En er waren speciaal mensen voor aangewezen. Met allemaal instructies en alles en zo. En ze moeten met bloed komen. En dit en dat. En allemaal verordeningen en bepalingen. En wetten en regels. En ga zo maar door. Want niemand kon gewoon rechtstreeks zich tot God wenden. En met hem praten. Vanwege die zonde natuur. En nu in Christus Jezus is dat natuurlijk een heel ander verhaal geworden. Maar toen was dat niet zo. En dus het Joodse volk, de Israëlieten, die wisten dat. In 1 Samuel 7 vers 8 kunnen we bijvoorbeeld lezen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel was een profeet. Laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God. Omdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Nou, we hadden ook gewoon zelf tegen God kunnen zeggen van, Heere God, laat dat niet na om ons te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar nee, ze deden dat altijd via een middelaar. Het ging altijd via een profeet of een middelaar. Nou, de profeet in het Oude Testament werd daarom dus ook wel eens vaak de mond van God genoemd. Omdat hij namens God, specifiek namens God, tot het volk sprak. Maar er zijn ook ongelooflijk veel valse profeten. En opnieuw, ik zeg niks om te oordelen op dat soort dingen. Maar ik haal gewoon even feiten aan. Want het is gewoon zoals het is. En de Bijbel is er ook gewoon heel erg duidelijk over. Die valse profeten die beweren namens God te spreken. Maar ze spreken gewoon ten

0: je e-mail, ze weten je telefoonnummer. Ja, waarom zou een profeet mijn e-mail, pincode en telefoonnummer moeten weten? Wat bewijst dan dat hij een profeet is? Dat is meer een geest van waarzeggerij. Ja, komt uit een hele andere bron. Weet je, dus ik zou niet zomaar helemaal onder de indruk raken van iemand die bij wijze van spreken zeg maar mijn e-mail leest, om het maar zo te zeggen. Dat zegt mij helemaal niks. Een profeet die komt met het woord van God, die komt in waarheid en het klikt en bevestigt in mijn hart en gaat zomaar door. En zo niet, dan schuif ik het gelijk aan de kant. Hoef over mij niet te profiteren. Ja, ik profiteer dit. Jij hoeft over mij niet te profiteren. Halleluja. Maar moet je kijken wat God erover zegt, want het is best wel serieus. In Jeremia 14, vers 14 tot en met 15, daar staat: de Heere zei tegen mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, ik heb hun geen opdracht gegeven en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Wauw, dat zijn rake woorden, jongens. Dat is geen geintje hier zo. God weet het precies. Ik ga het gewoon nog een keer lezen. Het is gewoon zo powerful wat hier staat. Die profeten profeteren vals in mijn naam. Er zijn mensen die zichzelf profeet noemen en vals profeteren in de naam van God. Om maar erkenning en herkenning te krijgen en wat dan ook. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb ze geen opdracht gegeven en ik heb niet tot ze gesproken. Come on man, dit is echt serious. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Het is gewoon vanuit hun vlees, vanuit hun ziel. Daarom, zo zegt de Heere over de profeten die profeteren in mijn naam. Hoewel ik hen niet heb gezonden en zij toch zeggen. Dit was in dit geval wat er gezegd werd. Maar het kunnen dus een legio en andere voorbeelden en onderwerp zijn. En zij toch zeggen, er zal geen zwaard en honger in dit land zijn. Die profeten zullen zelf door het zwaard en door de honger omkomen. Man, dat is geen geintje. Dat is geen geintje. Weet je, als jij oordeel en strafgericht en dat soort dingen allemaal profeteert over iemand, en wees dan maar helemaal 100% zeker dat het van de Heere was, want komt het terug in je eigen gezicht. Maar goed, we moeten dus waakzaam zijn als we zeggen te spreken namens God. En wanneer mensen profeteren over ons, moeten wij dat ook altijd toetsen aan het woord van God. Dat is echt een advies wat ik je mee wil geven. Neem niet elke profetie aan. Neem niet elk woord aan. Toets het aan het woord van God. Kijk van, hey, weet je, en klikt het in jouw hart. Weet je, zit er iets van herkenning in? Want God spreekt namelijk ook gewoon tegen jou. Niet alleen tegen de profeet. We hebben geen profeet meer nodig dat God alleen nog maar namens een profeet kan spreken. Nu is het gewoon een heel ander verhaal. Ja, dus hij kan nu tot al zijn kinderen spreken. Weet je, neem gewoon niet alles klakkeloos aan. En dan met name die negatieve profetieën, die oordeel, straf of dat soort zaken verkondigen. Want daar kun je gewoon grote vraagtekens bij zetten. Jezus heeft namelijk alles volbracht. Hij heeft alles gedragen door zijn dood en zijn opstanding. En daarom zijn we nu een nieuwe mens geworden. En wij zijn een nieuwe schepping geworden. En wij zijn een tempel geworden van de Heilige Geest. En hij kan nu spreken door al zijn kinderen. God kan nu tot al zijn kinderen spreken. En al zijn kinderen kunnen tot God spreken. Dus we hebben geen profeet meer nodig die dan namens God met mij praat, omdat ik niet zelf met God kan praten, of dat God niet zelf tegen mij kan praten. Een profeet kan ons wel richting geven, kan ons bemoedigen. Een profeet kan ons vermanen in de liefde. Ik kom zo meteen wel op dat woordje van vermanen. Maar weet je, toets het gewoon aan het woord van God. Neem niet alles klakkeloos aan. Ga niet je hele leven bouwen op een profetie die je hebt gekregen. Weet je, als het van de Heer is, komt het gewoon tot stand. Weet je, en ga het niet proberen om je eigen profetie te gaan vervullen ook. Als mensen je een profetie geven, je gaat naar Afrika, dit, dat, zo. En dat je dan zelf gaat proberen om die profetie te vervullen. Nee, weet je, doe dat gewoon niet. Ontvang het gewoon, weet je, denk erover na, bid erover, toets het aan het woord van God. Beproef het, ga met de Heer erover in gesprek. En als het echt iets is wat gewoon klikt en wat de richting geeft, of wat dan ook, waar je wat mee moet doen, dan zul je dat vanzelf merken. Maar als je er geen vrede over hebt, in de vuilnisbak ermee. Anyway, ik zeg dat in liefde. Niet om aanstoot te geven. Ik wil jullie gewoon behoeden. Amen. Nou, God die kan dus nu gewoon door al zijn kinderen heen spreken. Hij kan tot al zijn kinderen spreken. Door al zijn kinderen spreken. En dat was ook geprofeteerd door de profeet Joël. In Joël 2 vers 28 en 29 kunnen we dat lezen. En dat dat zou gaan gebeuren. En Petrus die herhaalt die exacte woorden die Joël geprofeteerd had. In Handelingen 2 vers 17 en 18. Want daar was de Heilige Geest uitgestort en ze begonnen te spreken in andere talen. En tongen van vuur hadden ze gekregen en de vrijmoedigheid en al die dingen meer. En iedereen was in de war en wat gebeurde daar? Ze waren verward, et cetera. En Petrus is daar gewoon aan het neerzetten wat er is gebeurd, hoe het is gebeurd, waarom het is gebeurd. Weet je, en dat deed hij door de zalving van de Heilige Geest. En dan zegt hij, het zal zijn in die laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Oké, dus, excuus. Dus Petrus zegt, wat geprofeteerd is door Joël. He, die dat geprofeteerd had, die profetie was er. Dat in die laatste dagen de geest zal uitgestort zijn op alle vlees. En dat zonen en dochters zullen profeteren. En dat dienaren en dienaressen zullen gaan profeteren. Zie je dus, dat betekent dus dat wij nu bekwaam zijn gemaakt door God om via de Heilige Geest profetieën uit te spreken over anderen. Maar wat hier een kanttekening is, en een hele belangrijke kanttekening is, is iedereen dan een profeet? Als iedereen kan profeteren. Nee, niet iedereen is een profeet. He, niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En hier kan hier dus ook in functioneren. In 1 Korinthe 14 vers 31 staat, want u allen, de een na de ander, kunt profeteren opdat allen leren en allen bemoedigd worden. Dus iedereen, de een na de ander, kan profeteren. En het doel is dat we allemaal leren en allemaal bemoedigd worden. He, dus het woord zegt, we kunnen allemaal profeteren. Doe dat ook vooral, maar dat maakt jou nog geen profeet. En dat is wat veel mensen denken. Omdat ze een keer hebben kunnen profeteren, of dat ze soms een woord krijgen van mensen, dat ze dan gelijk een profeet zijn. Nee, dat is niet zo. Je bent een profeet als God jou daartoe geroepen heeft en je dus de gave van profeet hebt. Deze wordt slechts aan sommigen toebedeeld. Dat hebben we natuurlijk ook al behandeld in de vorige les. Maar in Efeze 4 vers 11 staat dat hij sommigen gegeven heeft als apostelen, anderen als profeet, en weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars. Sommigen. Die gave die wordt gegeven om het hele lichaam tot volwassenheid te brengen. Hij heeft de taak gekregen om in de gemeente leiding en richting te geven. Dus als iemand vandaag de dag de gaaf van profeet ontvangt, dat is het om de gemeente, om het lichaam toe te rusten en om de gelovigen te bemoedigen, richting te geven en aanstaande gebeurtenissen te voorzeggen. Hij profeteert niet onheil, oordeel en straf. Dat tijdperk is voorbij dankzij koning Jezus, halleluja. Ik neem nog even snel een slokje water. Nee, dus dit is gewoon belangrijk. Dus we kunnen allemaal profeteren, maar we zijn niet allemaal profeet. En jij zult vanzelf ontdekken en weten en begrijpen en bevestigd krijgen wanneer jij de gave van profeet hebt gekregen met een bepaalde taak voor het lichaam. Maar de profeet van vandaag de dag, nogmaals, is om het lichaam toe te rusten, te bemoedigen, richting te geven en aanstaande gebeurtenissen te voorzeggen. Geen onheil, oordeel en straf te profeteren, want dat tijdperk is voorbij dankzij koning Jezus. Hij heeft dat allemaal betaald en volbracht. Maar het kan gebeuren dat een gemeente zich dient te bekeren of een andere richting dient in te gaan, wil het niet verzuipen. En dus dan spreekt hij gewoon, dan profeteert hij gewoon tot die gemeente namens God, die richting of die vermaning. Dus de profeten hebben het even over gehad, maar wat is profetie? Profetie, het Griekse woord voor profetie is profeteo. En in het Engels, als je het opzoekt in de Strong's Concordantie, dan is dat to foretell events. It is divine. Speaking under inspiration. Dus onder de inspiratie van de Heilige Geest. Exercise the prophetic office, prophecy. Dus to foretell events. It is divine. And it is speaking under inspiration. Nou, een Nieuw Testamentische profetie is compleet anders dan die uit het Oude Testament. Belangrijk om te weten. Een hedendaagse profetie kan een nieuw seizoen aankondigen. Het kan een nieuwe frisse wind aankondigen. Het kan je bemoedigen, het kan je opbouwen, het kan je onderwijzen aangaande de dingen van de Heer. En het kan je voorzeggen dat God je aan het voorbereiden is om een werk voor hem te doen en zaken van gelijke strekking. Het kan dingen aan je openbaren vanuit je verleden, je heden en je toekomst. Maar wat het ook is, het is altijd, let op wat ik zeg, het is altijd bemoedigend en opbouwend. We konden het net al lezen in 1 Korinthe 14 vers 31. Want u kunt allen de een na de ander profeteren opdat allen leren en allen bemoedigd worden. Zodat we bemoedigd worden. Niet dat we ons veroordeeld voelen, afgewezen voelen. Niet goed genoeg voelen. Dat is niet waarom het is. Nee, dat we kunnen leren en bemoedigd kunnen worden. 1 Korinthe 14 vers 3 tot en met 4. Dit is de tekst waar ik naartoe wilde gaan. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, spreekt in tongen. Maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. Gemeente is het lichaam van Christus. Wie profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Nou, opbouwen begrijpen we, dat is positief. Troosten begrijpen we ook, is ook positief. Maar vermaning, daar hebben we vaak een heel ander beeld bij. Als ik zeg, als je het hebt over vermanen. Ja, ik ben vermaand, of hij gaat me vermanen, of hij is aan het vermanen, of ik weet je, of ik zal jou vermanen. Dan denken wij aan iets negatiefs. Dan denken wij aan straf. Dan denken wij aan oordeel of wat dan ook. Vermanen. Ik word op mijn vingers getikt, ik krijg op mijn donder. Maar opbouwen, vermanen en troosten is allemaal positief in deze context. Want vermaning in deze tekst is niet dat je op je kop krijgt, dat je straf krijgt of een zware terechtwijzing krijgt. Nee, vermaning in deze tekst betekent comfort. Het woord ook in de Strong Concordantie G3870 is paraklesis. En paraklesis is imploration, hortation, solace. Dat is comfort, dat is troost. Comfort, consolation, exhortation en entreaty. Nou, vier belangrijkste woorden die ik eruit haal. Imploration. Dit is om je te bemoedigen, om je aan te sporen. Zeg maar. Solace is om je te vertroosten. Comfort is om je te bemoedigen. En consolation, weet je, om je gerust te stellen. Dat is die vermaning. Dus het is niks negatiefs wat ik hieruit haal. Ik haal alleen maar positieve dingen hieruit. Het is in liefde iemand erop wijzen dat er een betere weg is dan dat die nu gaat. Zoals de vader je in liefde geduldig op iets kan wijzen zonder boos te worden of je af te wijzen. Zodat jij je altijd gerustgesteld en geliefd voelt, zelfs wanneer je iets fout hebt gedaan. Dus als iemand naar mij toe komt en zegt van, joh, weet je, ik ervaar heel sterk van de Heer. Weet je, dat de dingen die je nu aan het doen bent, zeg maar, die je misschien op een andere manier zou moeten kunnen gaan doen. Want het zegent niet echt, weet je. Je doet er verdriet mee of al dat soort dingen, weet je. En God houdt van je en dan veroordeelt je niet, weet je. Maar hij wil je gewoon graag laten weten van, joh, weet je, kijk even naar die blinde vlek in je leven. Want, weet je, dat is gewoon niet wat God verheerlijkt of weet ik veel wat. En dan kan zo'n persoon naar zichzelf kijken en denken van, oh, wauw, inderdaad, weet je, dat heb ik niet eerder zo gezien. Maar ik heb niet afgewezen gevoeld, niet veroordeeld gevoeld of weet ik veel wat. Het was gewoon een positieve vermaning. En het was positief, want het vertroostte, bemoedigde mij. Maar het liet me ook weten dat het goed is. Dat God gewoon nog steeds van me houdt en gaat zo maar door. Dus het is gewoon iets anders dan de vermaning die wij eraan hangen, zeg maar. Nou, dus dat zijn die drie aspecten die belangrijk zijn in een hedendaagse profetie. Is profetie voor ongelovigen? Heel veel mensen zeggen ja. Want er zijn heel veel mensen die profeteren over ongelovigen. Dat is niet goed, jongens. Dat kunnen we niet doen. Dat moeten we niet doen. Dat is niet bijbels. En heel veel mensen raken in mijn shock. Tuurlijk kan ik voor ongelovigen profiteren. Nee, je kan niet over ongelovigen profiteren. Het is alleen maar voor de gelovigen. Je kunt alleen maar profiteren over gelovigen. Ja, je kunt ongelovigen bemoedigen, maar dat is niet profiteren. Ja, je kunt ongelovigen opbouwen, zeg van, joh, het komt helemaal goed, of weet ik wat, maar het is niet profiteren. Profiteren is iemand richting geven, weet je, opbouwen, bemoedigen vanuit het woord van God, van de waarheid in Christus, die aangaande hem of haar is in Christus. Het is niet voor de ongelovigen. Maar ja, je hoeft mij niet te geloven. 1 Korinthe 14, vers 22. Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Zie je dus, profetie is niet voor ongelovigen. Dus als jij over ongelovigen aan het profiteren bent, stop ermee. Ik zeg het in liefde. Weet je, maar het is niet voor hun. Gooi je parels niet voor de zwijnen. Iemand die profeteert, maar geen profeet is, spreekt overigens alleen maar woorden van bemoediging, vertroosting tot een medebroeder of een zuster. Weet je, het zijn alleen maar woorden van bemoediging en vertroosting, opbouw, weet je, tot een medebroeder of een medezuster. En wat belangrijk is, dat hij of zij niet die autoriteit heeft ontvangen om te spreken tot de gemeente. En dus dat je op een podium gaat staan en zegt, zo zegt de Heer. Je kunt, als je geen profeet bent, maar een beeld of een woord van de Heer ontvangt, niet zomaar opstaan in de kerk gaan staan en gaan profeteren. Dat is niet aan jou. Dat is alleen voor de profeet. Die heeft daar die gaaf voor gekregen. En dat onderscheid moeten we kunnen maken. Maar je kunt wel gewoon een medebroeder of een medezuster, kun je gewoon bemoedigen, vertroosten, opbouwen. Weet je, maar je hebt alleen niet de autoriteit, als je niet de gaaf van profeet hebt, om op te gaan staan en dan de hele gemeente richting te geven, of de hele gemeente instructies te geven, of wat dan ook, zeg maar. Iemand met de gaaf van profeet is aan het lichaam gegeven. En hij of zij heeft wel de taak om tot heel het lichaam, om tot heel de gemeente te spreken. En is daar ook in het bijzonder voor aangesteld door de leiders van de gemeente. Hij is erkend, hij of zij is de profeet in het huis. Is daartoe gezalfd en erkend en aangesteld. Maar iedere gelovige kan profeteren in de zin van elkaar bemoedigen, opbouwen en troosten. Zoals het geschreven staat in 1 Korinthe 14 vers 3 tot en met 4. Maar niet iedereen is een profeet. En alleen een profeet is gegeven aan de gemeente om de gemeente in het algemeen een richting te geven, aan te sturen, te bemoedigen, te op te bouwen en te vertroosten. En te vermanen, maar in de manier waarop ik net vermanen heb behandeld. Ik hoop dat het duidelijk is voor je. En ga gewoon bidden, weet je, dat God je gewoon die gaven, die talenten in jou zal aanwakkeren. Weet je, en als je het idee hebt van, ik heb zo de behoefte om iemand te bemoedigen of op te bouwen, weet je, met wie je in contact komt, weet je, wat dan ook, weet je, als het een broeder of een zuster is, weet je, spreek woorden van leven. Gaan ze vanuit het woord van God, vanuit de zalving van de Heilige Geest, gaan ze bemoedigen, gaan ze vertroosten, gaan ze opbouwen, vermaan ze in de liefde. Weet je, dat is allemaal helemaal prima, want dat is wat iedereen kan. We kunnen het allemaal doen, de een naar de ander. Totdat we alle leren en allemaal opgebouwd worden en bemoedigd worden. Maar niet iedereen heeft de gave van profeet. Die is echt voor sommigen, weet je. En die moeten we dan ook herkennen en gewoon in zijn functie aanstellen. En ga niet profiteren over ongelovigen. Je kunt ze wel bemoedigen. Je kunt wel tegen zeggen, weet je, het woord van God zegt dat God liefde is. En ik geloof dat hij houdt onvoorwaardelijk voor jou. En hij wil heel graag dat je thuis komt, weet je. En daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven, weet je. En hij wil heel graag dat jij komt te wandelen in al zijn beloftes. Maar daarvoor moet je wel een keuze maken om een kind te worden van een levende God. Dat is gewoon bemoedigen, opbouwen, waarheid over en uitspreken en gaan zo maar door. Maar dat is niet profeteren zoals de Bijbel dit uitlegt. Want dat is niet voor de ongelovigen, dat is voor de gelovigen. Amen. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik hoop dat je er wat aan had. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Ik gebruik gewoon het woord van God. Dus ja. weet je, als je naar aanleiding hiervan ook weer opmerkingen hebt of getuigenissen hebt of wat dan ook, laat hem even weten. En dan komen ze daarbij terug. Als het uitkomt zo. En ik wil je bedanken voor het luisteren naar de laatste les van de serie One Basics van fase 1. We hebben het volbracht met elkaar. En ik heb hier een paar knoppen op mijn studio zitten. En ik denk dat het wel een applausje waard is. Maar ik weet niet of hij het doet. Moet ik even kijken. Nee, dat is een vogeltje. Oh, ik heb een idee. Nee, dat was hem ook niet. Jee, ik heb hem gevonden. Halleluja. Yes. Gefeliciteerd allemaal, jongens. Het was gewoon geweldig. En goed van je. En ik hoop echt, echt dat je ervan genoten hebt. Dat je er wat aan gehad hebt. En dat ik je mag verwelkomen bij een nieuwe serie van de One Basics op je podcast. En dat je door bemoedigd en opgebouwd mag worden. God bless you. Ik hou van jullie allemaal. Jullie zijn mijn broers en mijn zussen. En weet je, en als je nog geen broer of zus bent, weet je, Jezus houdt ook van jou. Weet je, en hij wil dat je thuis komt. Dus ga mijn lessen luisteren. En dan weet je hoe je thuis kunt komen. God bless you. En we spreken elkaar. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series that I started on Wednesday. This is very brief, just a brief summary of this teaching on the effects of praise. And our phone center is closed today. It's because of the holiday. Typically we're open 24/7, and I think there's only 2 or 3 days, maybe 4 days a year that we close, but we're giving our employees the day off because of Thanksgiving. So you won't be able to call in, but you can go to our website, and I'd really like you to get this book on the effects of praise. You won't be able to call, but you can go to our website. I have this in English and in Spanish, and then we also have CDs and DVDs. And so I started talking about this on Wednesday, and what I talked about on Wednesday is how praise and thanksgiving affects you, and that was Wednesday's broadcast. On Thanksgiving Day, I talked about how that praise and thanksgiving affects the devil. It just drives him crazy. He can't stand it because that's what he always wanted. He wanted the praise that went to God. He tried to get it for himself. And every time you praise God, it's just a reminder to him that he is a big time loser. And I tell you, it drives the devil mad. He flees from before praise. Today, what I want to talk about is something that very, very, very few people understand this. But this is actually the greatest asset or benefit of praise. And this is how praise and thanksgiving touches God. And I tell you, most people don't understand this. There are some people that use praise and thanksgiving because they know that it changes their focus and it takes their attention off of the negative and puts it on the positive and it keeps them positive. And so they've learned that. There's some other people that have learned that praise is and thanksgiving is strength to still the enemy and the avenger. That's what I talked about yesterday. And so they will use praise like a weapon. And they know that it drives the devil away. And I guarantee you, it releases power. And so all of that's good. But I think that the greatest benefit is how praise and thanksgiving affects God. And most people hadn't thought about this. Let me just start over here in Acts chapter 13 in verse 2. It's talking about Paul and Silas and a bunch of other people together. And it says in verse 2, it says, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I've called them. And so there's another main point that's being made here, but I just want to highlight this as they ministered to the Lord. How do you minister to the Lord? Right before I explain that, let me turn over here to Matthew chapter 8. And it says that in verse 14, and when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother laid and sick of a fever, and he touched her hand, and the fever left her, and she arose and ministered unto them. How do you think she ministered unto Jesus? She didn't sit him down. You know, when we use the word minister, it's usually talking about like a preacher ministering to people. You're sharing the word. You're telling people truths about God or something like that. Peter's mother-in-law did not sit Jesus in a chair and preach to him and minister to him. You know what this probably meant? She washed his feet, which was a custom of the day. They wore sandals and their feet got dusty. Or she fixed him food or just helped them in that way. She ministered unto them like that. Over in the 13th chapter of Acts, when they ministered unto the Lord, this wasn't them preaching to the Lord or telling him to repent or to do something like that. You know what they were doing? They were worshiping God. So here's my point. When you are giving praise and thanksgiving to the Lord, it ministers to God. And most people have never thought about this. They think, what can I ever minister? How could I ever do anything that could minister to God? I mean, God is awesome. He's complete. He doesn't need me. He doesn't need anything that I've got. Let me turn over to this verse in Revelation chapter 4. This is John describing what's going on in heaven. And it says in verse 8, and the four beasts had each of them six wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, holy, holy, holy, Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever and cast their crowns before the throne saying, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things and for thy pleasure they are and were created. So this is describing what's going on in heaven right now at this exact moment, wherever you are in heaven. The 24 elders are worshiping God. The living creatures are worshiping God, and they're just constantly falling down and worshiping God. Heaven is going to be full of praise and worship. And here's what they say in verse 11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. You know, this is really significant, the way that this is stated. It says, for thy pleasure, they are and were created. This means that the original purpose of everything, every person, every animal, everything that God created is for his pleasure. And that not only was the original purpose, but they are and were created. So did you know when man sinned, a lot of things changed? We wouldn't even have the church today if it wasn't for sin. The church, ecclesia, means called out. There wouldn't be a called out group if people had never sinned. Everybody would be in relationship with God. Governments, money, On and on you could go. Everything has changed since the fall of Adam. But one thing that has never changed is that God's original purpose for creation, and still his purpose for creation, is for his pleasure. And it says in Psalms chapter 35, verse 27, "Let God be magnified, which hath pleasure in the prosperity of his servant." God is pleased when we prosper. God is not pleased when we aren't prospering. And did you know that when we just begin to say thank you, and we say thank you to God, did you know he gets pleasure out of that? It ministers unto him. It says in Psalms chapter 22 that God inhabits the praises of his people. Over in, I think it's Zephaniah, it says that he will joy over us. He will rejoice over us. And did you know that in the Hebrew, those words means to dance and twirl violently? One time when we were first getting started in Sigaville, Texas, we would just worship God for an hour or two a night. And Jamie literally saw angels dancing over us and twirling, and God gave her that verse and said that this is what the scriptures talk about. Did you know when you begin to praise God, God inhabits the praises of his people, that he dances, he twirls, he rejoices over us. Angels are rejoicing. You know, in our auditorium, in our Bible college, we have these huge rafters that are 90,000 pounds each. They're wooden rafters. And literally, when we first came in there, I had a couple of people independent of each other come and say that they saw angels in those rafters just dancing and praising God. I didn't personally see it, but multiple people have seen that. When you praise God, here's my point. God inhabits the praises of his people. God loves us so much that when you praise God, when you use faith to go beyond what you're seeing and feeling, and you aren't going to focus on your problem, but you're going to focus on God and the answer. And when you start praising God, that blesses God. It blesses him. You know, there's multiple scriptures, like Psalms chapter 34, verse 1, "I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Oh, bless the Lord with me and let us exalt his name together." There's just so many scriptures that talk about blessing the Lord. Did you know when you are giving thanks and praise, it blesses God? He is pleased with that. God inhabits the praises of his people. And I'm telling you, if you understand this, that in this sense, God has a need. It's not like he's going to fall off his throne if we don't praise him. But he really does love us so much that he wants to just hear us say thank you. You know, every person who's a parent has gone through this, where you do all of these things for your kids and they just take the things that you give them, and they take them, they enjoy them, and they go, but they never say thanks. And that's part of our training, is we have to teach them to be thankful. But on our own, people just take things and they don't thank God. And he gives us breath, he gives us health, he gives us every opportunity that we've got. And so very, very, very few people say thank you. I remember one time that I was in an airplane. I won't go into the whole thing. I got other things I want to say, but it was a really negative situation. People were griping and complaining, and a stewardess came by, and I just said, "I just want to thank you for putting up with all of these gripes and complaints." I said, "You aren't the one who caused the problem, and yet here you are trying to deal with all this." And I said, "Thanks." Did you know when I got home, I got a letter, I think it was Delta Airlines, and they gave me like a 5,000-mile voucher for something just because I was nice to the stewardess. But it's a shame, but people aren't nice today, and they just don't even say thank you. I say thank you to people all of the time. You know, it's one of the signs of the end time. There's 16 things listed in 2 Timothy chapter 3, verses 1 through 5, that in the last days people will do all of these things. And one of them is they are unthankful. And boy, this just characterizes our world today, that people are not thankful. If you go around and just say thank you to people and treat people kindly, it'll stand out like a heel thumb. And you know, when it comes to God, he is so good. He makes his sun to rise on the just and on the unjust. He sends rain on us. He gives us all of these things. He gives you your breath. He gives you your health. He does all of these things. And yet people are just gripers and complainers. They're like the children of Israel that just griped and complained. God brought them out of Egypt, did all of these miraculous things. It was one of the greatest displays of God's power the world has ever seen. And 3 days after crossing the Red Sea, they were griping about that they didn't have any water. Then they griped that all they had was this angel's food, manna. It was miraculous. It came down every day or 6 days out of the week. It was totally miraculous, and yet they loathed this light bread and griped and complained about it. I tell you, people left to themselves, they're just going to gripe and gripe and gripe. They're going to find something to criticize. They're going to find something to be negative about. We need to be thankful to God. And when we thank God and just say, thank you, Father. Man, I remember I was out cutting wood just a week or so ago, and I was listening to praise music, and I bet you I said 100 times during that day, thank you for all the things that you've done. And one time I was just telling the Lord, I said, Lord, I love you. And the Lord spoke and he said, I know it. Boy, that really blessed me. To just the fact that I've expressed it and he knew it. It blesses God when you do this. You know, blessing God isn't saying, bless you, God. In church, people will say, bless the Lord, bless the Lord. That may or may not bless the Lord. Blessing the Lord is just saying that when you express thanks, when you operate in faith instead of griping and complaining, it blesses God. You know, at one time I took my kids out when they were like 5 and 7, and I allowed them to take one of the neighborhood kids, and we went and rode horses all day, and we played in the mud. We dammed up this creek and got filthy, dirty, and ate junk food and did all of the stuff that Jamie wouldn't have let them do, and we just had a great time. And anyway, after we got back home, we cleaned them up. We had our devotions. I prayed with them. And as I was leaving Peter's room, he's the one that was raised from the dead later. But as I was leaving his room, he said, Dad. And I said, yeah. And he said, you're a good dad. And you know what that did? That blessed me. He didn't go, bless you, Dad. He just said, thanks. That was his way of saying thanks. And man, it made me so happy. I wanted to get him out of bed and take him out and do all that over again just so I could hear him say, you're a good dad. And that's the way our Heavenly Father is. And brothers and sisters, he's been good to all of us. He's been good to this nation. This nation, it's a miracle that this nation even exists. We were a bunch of ragtag people that defeated the mightiest nation on the planet back in the 1700s to become a nation. And then we lived through the War of 1812, where the British burned the capital. And they had to evacuate the capital, and it looked like we were going to lose again. But man, we stood through that. And then we've been through so many things. We've been through famines. We've been through things. We've been through the Civil War. We've been through so much. We're going through things right now. And yet we're still the best place, I believe, on the planet. I know that this program is seen all around the world. And there's people that may think I'm putting down other countries. I'm not. Man, there's a lot of great places around, but I believe that America is the best. We need to be praising God. We need to be thanking God. And when we just thank God that things are as good as they are, did you know it blesses God? You know, if you could understand what I'm saying, this will give you a purpose. We were created for His pleasure. Are you giving pleasure to the Lord? Hebrews chapter 11, verse 6 says, without faith, it's impossible to please Him. Faith is what pleases Him. When we operate in faith and go beyond just talking about what we need and what we want, and instead of using God like a supermarket to just go up and down the aisles and give me this and give me that, and when you just start thanking Him for what He's already done, boy, that blesses God. And just like when my son said, you're a good dad, boy, I wanted to bless him more just so that I could hear that. When you start blessing God, you will actually find out that the blessing of God will amplify in your life. He'll begin to bless you more and more and more. Now, that's not the reason that you do it, but it is what will happen. God is never going to let you outgive Him. If you give praise and thanksgiving to Him, I guarantee you He's going to treat you better than you treat Him. God's never going to be in debt to any person. And if you begin to praise Him and bless Him, He's going to bless you back. You know, there was a woman that I actually knew that she was a cocktail waitress in Las Vegas. And I mean, she was a rank unbeliever. And she got born again and she started going to church and she just was in love with the Lord. And they told her about the baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. And she says, how do you get this? And they said, well, you just ask for it and then you begin to bless the Lord. So she went home and she didn't have hardly any religious background. So what she did, she got in her bathtub and filled it up with water because it was the baptism of the Holy Spirit. That's not what that's talking about, but that's the way she understood it. And she put candles all around her bathtub. And then she just sat there and began to go, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. And praise God for God's mercy. You know, that's not what that meant when you just start blessing the Lord and then you start speaking in tongues. But because of His mercy, she did receive the baptism of the Holy Spirit and did speak in tongues. But see, there's a lot of people that think that just saying the word, bless the Lord, or lighting candles or doing something will bless the Lord. No, it's a heart of gratitude. That's what blesses the Lord. He gets pleasure out of us. He created us for pleasure. He didn't create you just to have somebody to do His stuff and to work for Him. He created you because He loves you and He blesses you and He gives you health and He gives you life and He gives you prosperity and all of these things. And just every once in a while, it would be awesome for you to say thank you, to just say thanks for everything that you've done. You know, I was ministering on this probably 30 years ago on a radio program. I wasn't even on television yet. And there was a woman in the Huntsville prison in Texas, and she was in, I think, for murder. I'm pretty sure. Well, it had to be murder because I think she was on death row. And anyway, she wrote me a letter, and this is back before we had computers, back before you would generate things and stuff. She wrote on a piece of paper, and you could see where her tears had stained the ink, and it had run. And this woman was just praising God. And I forget all of the details, but anyway, she was in for murder or something like that. And she had talked about how she got born again after her crime and after she was put in prison, she got born again, but she just felt like her life was totally wasted. She had wasted her life. She had killed somebody else and hurt another family, her own kids and husband. She had destroyed their life. And now she was in solitary confinement and she couldn't even witness to anybody because she never saw a person. They kept her in total isolation. They just shoved her food to her through a hole in the door. And she was feeling like her life was just so wasted that she had been praying day after day, oh God, just let me die. Let me get out of here. Let me go on to heaven. And she heard me on the radio and she began to start saying, I've now got a purpose for my life. I was created for His pleasure. And even though I may not be able to lead anybody to the Lord, even though I'm a leech on society, I'm a drain on resources, and in the natural, there's nothing that looks good in my life. She says, here in this little 8x12 cell, I can praise God and God can inhabit my praises. And this woman was praising God and talking about how she was free for the very first time in her life. She was in solitary confinement waiting on execution, and yet she was freer than she's ever been, freer than many of the people watching this program. I'm telling you, if you ever understand how praise and thanksgiving affects God and that He inhabits, He rejoices, He twirls over you, that He loves it, that it pleases Him when you just say thank you for the way things have been. Man, if you ever understand that, it'll change the whole focus of your life to think that we can do something that ministers to God. What do we have that we could give to God? He doesn't need any of our assets. He doesn't need anything. Some people go out and do a work for God. And yes, God wants us to witness and God wants us to help the needy and God wants us to do a lot of things. But God wants you more than He wants anything that you can do for Him. And if you would just say thank you and say, Father, I love you. Thank you for what you've done for me. Thank you that things are as good as they are. They could be better, but man, they could be worse. Father, thank you. I think one of the things that's going to be amazing when we get to heaven is to see how God intervened in our life and how he kept us from being destroyed. I remember ministering to a woman one time, and the Lord just showed me that she had been sexually abused when she was a child. And so I turned my mic off so that nobody would hear what I was saying to her. But I told her these things, and there was no way I could know this. She knew it was the Lord. And I said, you've been bitter because of what happened to you. But I said, here's what the Lord says, that this person who sexually abused you tried to kill you, and yet God preserved your life. God kept you alive. And I said, you've been looking at the bad thing that happened, but you didn't realize how God has preserved you and how God has restored you. And she now is married and had kids of her own. And I said, God has been good. And this woman just broke, and I mean, began to start looking at things from a totally different perspective. Bad things happen to good people, but man, I guarantee you, God has been good, and we need to be praising God. That's what this little book is about. Our helpline is closed today, but you can still go to our website, awmi.net, and you can get this. And I promise you, you need to learn how praise affects you, how it affects the devil, and how it affects God. Man, it blesses God. And I encourage you during this Thanksgiving weekend to just spend some time thanking God for all the great things that he's done. Man, that's awesome. This, our announcer will tell you how you can get this book, also CDs and DVDs. So please listen to the announcer. Go to our website and receive these materials today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Begin je dag met God.
1: Oké, ik ben bezig met een serie gebaseerd en afgeleid van mijn boek Bidden is ontvangen. Maar dit boek, Bidden is ontvangen, kan je gratis bestellen via onze webshop, net zoals al onze andere boeken. We zijn bezig met een serie dus over gebed. We hebben al behandeld over gebedsverhoring. Is dat een mogelijkheid of een zekerheid? Is het Gods verantwoording of is het onze verantwoording dat onze gebeden beantwoord worden? Nou, we hebben gezegd, het is een zekerheid. Het is onze verantwoording. We hebben gekeken naar hoe we de wil van God kunnen kennen als we gaan bidden. We hebben gekeken hoe we kunnen bidden in geloof. En vorige week hebben we gekeken naar eenparig gebed. Dus als ik even op mijn hoofd doe, hebben we 5 uitzendingen gehad over dit onderwerp. En nu gaan we door naar uitzending 6 en we gaan een boeiend thema behandelen. Namelijk, wanneer gebruik je gebed en wanneer gebruik je autoriteit? En ik denk dat het heel

die daar eigenlijk geen openbaring over hebben. Dus daar gaan we het vanavond over hebben, hoe je die openbaring kan krijgen en wat dat dan betekent. Dus, want de Bijbel zegt namelijk dat we niet alleen maar... spreekt niet alleen over gebed, het spreekt heel veel over spreken tegen omstandigheden, spreken tegen situaties, het spreken in geloof tegen bepaalde dingen. Nou, laten we daar eens even teksten over gaan lezen, waar we het vanavond over gaan hebben. De eerste tekst die ik wil gaan lezen is, laten we het maar eens even een beetje op volgorde doen van de Bijbelboeken. Het Nieuwe Testament doen we eerst Matthäus, hoofdstuk 21, vanaf vers 20. Als je thuis je Bijbel erbij hebt, kan je hem erbij pakken. Matthäus, hoofdstuk 20, of 21, vanaf vers 20. Daar staat in vers 20 staat er dan: hoe is de vijgenboom in één keer zo verdord? Nou, hier staat: hoe is de vijgenboom ineens zo verdord? Dat is wat de discipelen vroegen aan Jezus. Maar die vijgenboom die was niet ineens verdord, want de Bijbel zegt namelijk dat de dag daarvoor had Jezus tegen de vijgenboom gesproken. Hij had de vijgenboom vervloekt. Want Jezus zei tegen die vijgenboom: laat niemand meer vrucht van u dragen tot in eeuwigheid. En vanaf dat moment begon die vijgenboom te verdorren. En toen ze de volgende dag er langs liepen, zagen ze diezelfde vijgenboom. En zeggen: Heer, de vijgenboom is vervloekt. En hier gaat Jezus zijn discipelen een hele belangrijke les leren. Want heel veel dominees, predikanten, bijbelleraren, die pakken zo'n verhaal en dan zeggen ze: Jezus, de vijgenboom luisterde naar Jezus, want Jezus was de Zoon van God. Maar dat is niet wat Jezus hier zegt. Op het moment dat de discipelen zeggen: Heer, hoe komt het dat de vijgenboom vervloekt is? Zegt Jezus dit. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u geloof had. Als u geloof had. Dus Jezus koppelt dat terug. Hij zegt: als jullie geloof zouden hebben, niet zouden twijfelen, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom gedaan is, maar u zou zelfs tegen een berg kunnen zeggen: wordt opgeheven, in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in gebed vraagt, in geloof zult u ontvangen. Dan gaan we het even lezen uit het evangelie van Marcus, in Marcus hoofdstuk 11. Maar hier zien we heel duidelijk, Jezus zegt niet: het komt omdat ik de Zoon van God ben. Hij zegt: nee, als u geloof heeft. En dan zegt Jezus ook niet: als het de wil van God is dat die berg verplaatst wordt. Nee, nee, nee. Geloof is al gebaseerd op de wil van God. En geloof is gebaseerd op de autoriteit van God. En hiermee krijgen we autoriteit van God. Want Jezus zegt het. Het is een opdracht van Jezus. Jezus zegt: als jij geloof hebt en je spreekt tegen die berg, zal die berg verplaatsen. Marcus 11, vanaf vers 22. Zelfde verhaal, andere evangelie. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: heb geloof in God. Heb geloof in God. Nou, laten we daar even bij stilstaan. Dat is een opdracht. Het is geen suggestie om geloof te hebben. Sommige mensen zeggen: waarom preek jij zoveel over geloof? Omdat het een opdracht is van Jezus. Heb geloof in God. En heel veel christenen hebben ongeloof. Ze hebben twijfels, ze hebben vragen, ze hebben onrust. Ze hebben van alles en nog wat. Ze maken zich zorgen. Maar Jezus zegt niet: maak je zorgen. Hij zegt ook niet: twijfel. Hij zegt: heb geloof. Heb geloof. Dat is een opdracht. Want, zegt hij dan, voorwaar, ik zeg u. Een andere, een beetje ouderwets voor: ik verzeker u. Voorwaar, ik verzeker u. Jezus verzekert ons dit. Ik zeg u, wie, niet omdat hij de Zoon van God is, wie dan ook. De Engelstaan zegt: whosoever, wie dan ook, tegen deze berg zal zeggen: wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. En daarom zeg ik u, alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. Nou, dat is de evangelie van Marcus. Ga ik nog één tekst lezen, daarna ga ik erover spreken. Ik wil altijd veel woord delen, want het woord is het fundament, is het woord van God. Lucas 17, vers 6. Je hoeft mij niet te geloven, je moet het woord geloven. Lucas 17, vers 6. De apostelen zeiden: Heere, vermeerder ons het geloof.
En de Heer

0: Heere zei, als u geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant en het zou u gehoorzamen. Het zou u gehoorzamen. Het staat niet, het zou God gehoorzamen. Nee, het gaat weer over ons. Het gaat over jou. En heel veel mensen, ik zeg dit bijna iedere uitzending, maar dit is zo belangrijk, leggen alles in de handen van God. Als God het wil, als God het bepaalt, als God het zo bestemd heeft, als het in Gods plan is. Nou, we hebben deze teksten gelezen, daar zegt Jezus niks over. Jezus zegt, jij hebt geloof. Jij spreekt tegen de berg. Het zal gebeuren wat jij zegt. Het zal u gehoorzamen. Jezus geeft ons een opdracht. Hij geeft ons autoriteit. En misschien kan je, als je niet helemaal begrijpt waar ik het over heb, even terugluisteren op de uitzending over bidden naar de wil van God. Maar goed, hier zien we dus de teksten over autoriteit gebruiken en spreken. Nou, het is dus belangrijk dat een christen weet, wanneer gebruik ik mijn autoriteit die ik van God gekregen heb, en wanneer ga ik ergens voor bidden. Daar hebben we het hier over. Ik heb ook in mijn boek behandel ik 7 verschillende soorten gebed. Ik vergelijk met verschillende soorten sporten. Het is allemaal sport, handbal, voetbal, korfbal, volleybal. Het is allemaal sport, het heeft zelfs allemaal een bal. Maar er zijn verschillende regels en het werkt op verschillende manieren. Zo is het ook met bidden. Weet je, je zou autoriteit gebruiken kunnen vergelijken met het gebruiken van een honkbalknuppel. En bidden met een sportattribuut van een keepershandschoen. Het is allebei een sportattribuut, maar je moet weten welke gebruik je in welke sport. En zo is het ook met autoriteit gebruiken met bidden. Maar goed, Jezus geeft ons hier autoriteit. Nou, wat is denk ik al heel belangrijk? Gewoon even terug naar de basis. Maar toen God de mens maakte, Genesis 1, vers 26 tot en met 28, daar staat God maakte de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. En God zegende de mens en gaf hen autoriteit en gaf ze heerschappij. De mens is gemaakt om te heersen. Moet ik altijd voorzichtig zeggen, want wij hebben er allerlei negatieve ideeën bij over heersers en dictators. Maar het komt erom neer, God heeft ons autoriteit gegeven. De mens heeft autoriteit, verantwoordelijkheid, mandaat gekregen om te handelen. Als vertegenwoordigers van God. Want we zijn gemaakt in Gods beeld en gelijkenis. En de Bijbel zegt in Psalm 115, de hemel is van de Heere, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. En God heeft ons als zijn vertegenwoordigers op aarde gezet. Paulus noemt ons ambassadeurs van Christus. Dus we hebben autoriteit gekregen. Nou, wat is denk ik heel belangrijk, ook om hierin te begrijpen, en ga ik straks ook vragen beantwoorden. Als het gaat om wanneer gebruik je autoriteit en wanneer gebruik je gebed, is dat Jezus gebruikte gebed om met de Vader te praten en dingen aan de Vader te vragen. Maar hij gebruikte zijn autoriteit om directe omstandigheden te veranderen of als hij met de duivel te maken had. Gebed gebruikte hij om met de Vader te praten, maar hij gebruikte zijn autoriteit om directe omstandigheden te veranderen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Om die lijn ook aan te houden. En ik zat eraan te denken, nog in aanloop van deze uitzending, dat is niet alleen zo'n leven van Jezus. Ik denk, en dat zeg ik met alle respect, weet je, ik geloof in gebed. Ik geloof in bidden. Ik heb een heel boek geschreven over hoe je gebeden beantwoord kunnen worden. Maar ik denk dat christenen te veel bidden en te weinig hun autoriteit gebruiken. Zelfs als je kijkt naar de verhalen in het Oude Testament, en ik denk dat dit voor veel van mensen een eye-opener is, maar wat wil God de mens leren om een autoriteit te gebruiken? Dus toen God Mozes riep, zegt tegen Mozes, wat heb je in je hand? En Mozes had een staf in zijn hand. En die staf vertegenwoordigt de autoriteit van God. Het werd de staf van de Heere. Het werd autoriteit. En heel veel dingen die Mozes moest regelen voor God, deed hij niet alleen door gebed, maar door zijn autoriteit te gebruiken. Want dan zegt de Heer bijvoorbeeld, je moet hem op de grond gooien. En dan komen de tovenaars van de farao en de staf van Mozes, eet al die andere slangen op. Want die staffen veranderen in slangen. En dan komen de tovenaars van de farao, die doen dat ook. Veranderen ook in slangen. Maar dan gaat hij niet heel hard bidden. Hij gebruikt zijn autoriteit. Mozes slaat met zijn staf op de Nijl. Hij gebruikt zijn autoriteit. Het verhaal dat de handen van Mozes in de lucht gehouden moeten worden tijdens de strijd. Waarom? Zolang hij in autoriteit stond, had hij de overwinning. Het staat symbool voor de autoriteit. Hij sloeg met zijn staf op de rots. En er kwam water uit. Hij gebruikte zijn autoriteit. Iedere keer, en ik kan je al de verhalen laten zien in detail, gaan we nu niet doen. Maar zelfs in situaties waarin Mozes het uitriep, ging bidden tot God, sprak God terug en zei: God, gebruik je autoriteit. Exodus, hoofdstuk 14 is dat uit mijn hoofd, toch door de Schelfzee, of 13. Dit is heel belangrijk, want dit is bijvoorbeeld ook zo'n tekst die heel vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Kijk, de Exodus 14, vers 14. Wat hier gebeurt is dat het volk staat voor de Schelfzee. Ze zijn ontsnapt uit Egypte, maar het leger van de vijand komt eraan. En ze zien een gigantisch leger naderen. En iedereen schiet in paniek. En Mozes, die roept dit uit. Die zegt dit dan tegen het volk. En deze tekst wordt heel vaak aangehaald door christenen. De Heere zal voor u strijden. En u moet stil zijn. Even tot zover. Nou, wat willen we nog meer? De Heer zal voor ons strijden en wij moeten stil zijn. Deze wordt heel vaak gebruikt. Wij hoeven niks te doen, je hoeft niks te doen. God regelt alles. Nou, dat was helemaal niet aan de hand in dit verhaal. Moet je kijken hoe God reageert op deze uitspraak van Mozes. Toen zei de Heer tegen Mozes, wat roep je tot mij? God zegt, wat klop je bij mij aan? Spreek tot de Israëlieten, zeg dat ze opbreken. Onderneem actie, begin iets te doen. En u? Wat jij moet doen, hef uw staf op. Pak je autoriteit. Strek je hand uit en splijt de zee door het midden. Nou, als Mozes een theologieopleiding had gehad in Nederland, had hij gezegd, ja, maar dat kan ik niet hoor. Dat kan alleen de Heer. En alleen de Heer die bepaalt dit. En alleen dit kan ik niet hoor. Nee, ik ben maar een nietig mens. Nee. God zegt, pak je autoriteit. En God zegt tegen Mozes, splijt de zee door midden. Nou, dat is nog eens een opdracht om te krijgen. Veel christenen hebben moeite om handen te leggen op zieken. Dat vinden ze al lastig. Weet je, maar de opdracht die Mozes kreeg was niet leg handen op zieken. Was splijt die hele zee door het midden. Gebruik je autoriteit. Dus God zegt, pak je staf of pak je autoriteit. Dus dit is alleen al in het Oude Testament. En verhaal na verhaal kan ik je laten zien. Een van de grootste wonderen uit de Bijbel. Jozua 10 uit mijn hoofd. Over dat Jozua de zon stil doet staan. Dan staat de zon stil en dan staat er in vers 12. Toen sprak Jozua tot de Heere op de dag dat de Heere de Amorieten aan de Israëlieten overgaf. En zij voor de ogen van Israël. Zon sta stil in Gibeon en maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan. Maar kijk wat Jozua hier doet. Hij sprak tot de Heere, maar vervolgens sprak hij tegen de zon. Hij begon zijn autoriteit te gebruiken. Blijkbaar was dat de opdracht die hij kreeg van God. God wilde het wonder doen, maar hij moest zijn autoriteit gebruiken. Zon sta stil en maan sta stil en de zon stond stil. Gigantisch wonder, maar hij sprak. Hij gebruikte zijn autoriteit. Bij Mozes, Mozes sprak. Mozes gebruikte zijn autoriteit. Dus zelfs in het Oude Testament zie je al heel vaak dat God van de mens vraagt om hun autoriteit te gebruiken. En dus ik denk dat is heel belangrijk. Wanneer gebruikte Jezus zijn gebed? Nogmaals, als hij dingen aan de Vader aan het vragen was. Als hij in gesprek was met de Vader. Als hij wijsheid van God aan het ontvangen was. Bijvoorbeeld voordat hij zijn 12 discipelen koos, was hij de hele nacht in gebed. Dus Jezus bracht veel tijd door in gebed. Maar zodra hij te maken had met omstandigheden die direct veranderd moesten worden. Zodra hij te maken had met duivels, met demonen. Begon hij te spreken in autoriteit. Hij begon dingen te gebieden. Jezus bad niet voor de storm. Jezus sprak tegen de storm. Wind, ga liggen. Zee, wees stil. Hij begon te spreken. Jezus begon niet te bidden. Hij begon te spreken. Ook toen Petrus door het water zakte, vroeg Jezus niet, waar was je gebed? Hij zegt, waar is je geloof? Weet je, Jezus gebruikte zijn geloof door te spreken in autoriteit tegen de storm. Jezus bad niet voor bevrijding. Weet je, wij bidden voor zoveel dingen. Geest van Deed Jezus ook. Doof, stomme geest, eruit in Jezus' naam. Dat is hoe je autoriteit begint te gebruiken. Daar hoef je niet voor te bidden. Je hebt autoriteit gekregen. In mijn naam, zegt Jezus, zal je demonen uitdrijven. De Bijbel zegt dat Jezus dreef de demonen uit met een enkel woord. Hij sprak tegen de demonen. Ga uit. En keer niet meer in hem terug. Jezus sprak tegen demonen. Jezus sprak tegen koorts. Weet je, ik heb het beste vaccin tegen corona. Dat is geen spuit van... Ik ga niet hier heel veel over zeggen, voordat ik heel veel... Weet je wat, ik zeg er gewoon niks meer over. Ik ben gewoon wijs. Maar ik laat je wel zien dat Jezus had een heel effectief vaccin tegen de koorts. Lucas hoofdstuk 4, hier is Jezus zijn vaccin. Tegen koorts. Lucas hoofdstuk 4. Nadat Jezus opgestaan was en uit de synagoge vertrokken was... ging hij naar het huis van Simon, of Petrus. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts, had een soort corona. En ze vroegen om hulp voor haar. Hij boog zich over haar heen en bestrafte de koorts. Dan kan je denken, ja, heeft de koorts oren? Blijkbaar wel, want er staat, en die verliet haar. En die verliet haar. En zij stond onmiddellijk op en diende hen. Hoe ging Jezus om met deze koorts? Hoe ging Jezus om met deze ziekte? Hij bestrafte het. Hij sprak het tegen. Er staat niet dat hij bad voor de schoonmoeder van Petrus. Hij ging niet, lieve vader God, dank u wel dat u vandaag mogen zijn in dit huis van deze lieve vrouw. U weet hoe lang ze al ziek is. Nee, nee, nee. Hij sprak tegen die koorts. Heeft koorts oren, kun je denken. Blijkbaar wel, want het luistert. In de geest heeft alles oren. In de geest. Weet je, heel veel ziektes zijn ook geestelijk, zijn demonen. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp waar ik me nu in stort. Maar in de geest hebben dingen oren. Je zou kunnen denken, heeft een vijgenboom oren? Blijkbaar wel, want die luisterde. Heeft een storm oren? Blijkbaar wel, want die luisterde. Heeft koorts oren? Blijkbaar wel, want die luisterde. Jezus gebruikte zijn autoriteit. Hij bestrafte de koorts. Jezus sprak tegen de vijgenboom. Hij sprak tegen de doden om ze op te wekken. Lazarus, kom naar buiten. Nou, natuurlijk zou je kunnen denken, joh, Lazarus is dood. Die hoort niks meer. Nee, nee, nee. Lazarus, kom naar buiten. Hij sprak het tegen. In autoriteit. Jezus sprak tegen de duivel. Weet je, dat is hoe het werkte. En dat is hoe het werkt vandaag. En dit is het ding. Heel veel christenen zijn aan het... Weet je, hou vol in de storm, broer. Jezus zei niet, hou vol in de storm. Hij zei, spreek het tegen. Jezus zei niet, beklim je berg. Hij zegt, spreek het tegen, verplaats je berg. Christenen zijn niet geroepen om bergen te beklimmen. Christenen zijn geroepen om bergen te verplaatsen. Door hun geloof en door hun autoriteit. En welke berg er ook is in je leven. Misschien een berg van ziekte, een berg van armoede, een berg van tekort, een berg van werkeloosheid. Wat de berg ook is, spreek tegen die berg. Want alles heeft oren in de geest. En dat is gewoon belangrijk. Want dat is hoe het is. Dus heel veel mensen zijn te vaak aan het bidden over hun bergen en spreken te weinig tegen hun bergen. Maar jij hebt autoriteit gekregen. Dus over stormen, over demonen, verzoekingen van de duivel, wat dan ook. En weet je, dit is soms het probleem. Dat christenen zijn te lief, ook voor de duivel. Waar we zeggen, bied weerstand aan de duivel. Toen de duivel Jezus probeerde te verleiden, sprak Jezus. Hij zegt, daar staat geschreven. Op het moment dat de duivel jou probeert te verleiden, begint er tegen te spreken. Op het moment dat je misschien symptomen hebt of iets voelt in je lichaam, ga dan niet erop mediteren van, oh, misschien heb ik het wel, misschien word ik... Nee, je spreekt er tegen. Dan zeg je, ziekte wijk in de naam van de Heer Jezus Christus. Door zijn striemen ben ik genezen. De Heer is mijn heelmeester. God doet alle ziekte van mij wijken. Geen plaag zal mijn tent naderen. Je begint te spreken het woord van God. Want in de geest heeft alles oren. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat is je autoriteit. Dat is je schild van je geloof. Dat is weer een andere studie, maar dat is Efeze hoofdstuk 6. Nou, soms kan je bidden en autoriteit wordt zelfs vaak gecombineerd. Toen Jezus Lazarus ging opwekken in Johannes hoofdstuk 11... Hij bad tot de Vader. Hij zegt, Vader, ik dank u dat u mij altijd verhoort. En dat u mij ook deze keer verhoort. Dus hij was eerst in gebed. Maar daarna gebruikte hij zijn autoriteit. Lazarus, kom naar buiten. De Bijbel zegt ook bij doden opwekken. In Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9 was de apostel Petrus. Die een dode opwekt. Petrus, Handelingen 9 vanaf vers 40. Daar staat dit. En nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. Hij begon te bidden. Het was een meisje, was hier overleden. Blijkbaar ontving hij hier een antwoord van God. Of hij ontving iets van God. Want daarna staat er, en hij keerde zich naar het lichaam en zei. Dus iets wat je moet eigenlijk, ik zal het meteen in mijn eigen Bijbel doen, meteen onderstrepen. En zei. Sommigen zeggen, ja, maar waarom moet hij daar nou iets tegen zeggen? Hij heeft toch net gebeden? Nee, hij had blijkbaar iets ontvangen van God. En nu was het tijd om zijn autoriteit te gebruiken. En zij, Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open en ging overeind zitten. Dus hij ontving iets in gebed en gebruikte zijn autoriteit.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
2: Dus Jezus, het is Petrus die sprak. Dus heel vaak wordt ook gebed en autoriteit wordt dan gecombineerd. Gebed wordt gebruikt om wijsheid, richting of kracht van God te ontvangen. Maar je autoriteit gebruik je om je omstandigheden te veranderen. Gebed gebruik je om te vragen aan God autoriteit om omstandigheden te veranderen. Nou, de tekst die we hebben gelezen, we gaan ze nog een keer lezen. Want daar zit namelijk, Jezus pakt namelijk door van... Laten we Matthäus en Marcus eens lezen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: wordt opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En, Jezus gaat meteen door, en alles wat u in het gebed vraagt, alles, daar heb ik ook iets om te onderstrepen. Alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Zult u ontvangen. Dus Jezus zegt hier, hij maakt meteen de koppeling. Zie je dat? Hij zegt eerst, hij zegt spreek tegen de berg. En alles wat je zegt en niet twijfelt, zal gebeuren. Maar meteen daarna zegt hij, en alles wat u in het gebed vraagt, en alles wat u in het gebed vraagt, zult u, of in geloof, zult u ontvangen. Dus jij zegt twee dingen. Alles waar jij autoriteit en je geloof over gebruikt, zal gebeuren. En alles wat je in gebed vraagt, zal je ontvangen. Dus ik denk dat dat is goed. Je moet je afvragen, wil ik dat hier iets gebeurt in de omstandigheden met mijn berg? Of wil ik hier iets van God ontvangen? En aan de hand daarvan kies je ook van, joh, wat ga je gebruiken? Je autoriteit of je gebed? Nou, hier zegt Jezus dus en in Marcus, het evangelie van Marcus. Voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u. Waarom? Als het daarom staat, vraag jij je af waarom. Waarom zegt Jezus dat? Want hier geeft hij onderwijs over autoriteit. En dan zegt hij, daarom zeg ik u, alles wat u bidden begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Het zou u ten deel vallen. En nou, Jezus leert hier ons zulke krachtige waarheden. Ten eerste pakt Jezus beelden. Lucas 17 had het over een moerbeiboom. Hier pakt Jezus een berg. Een moerbeiboom was een gigantische boom met diepe wortels. Iets waarvan je niet kan voorstellen dat dat ding zou verplaatsen. En iets wat nog moeilijker is om voor te stellen om te verplaatsen is een berg. Maar Jezus pakt juist die beelden, dingen waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat ze verplaatsen, dat ze veranderen, dat ze verdwijnen. Weet je, wat is de enige plek waar je een berg kan kwijtraken? Toevallig zag ik laatst een... ik weet niet, ik hou van water en vissen en ik vind dat heel leuk. En ik zag iets langskomen over de diepste plek in de oceaan. waar wat bijzondere vissen waren ontdekt. Maar de Mount Everest, de hoogste berg van deze wereld, paste in de diepste plek van de oceaan. De oceaan is dieper dan de berg. Is dat niet mooi? Want dat is het beeld wat Jezus hier gebruikt. Wat is de enige plek waar je een berg kan laten verdwijnen, is de oceaan. Nou, natuurlijk weet Jezus dat, want hij heeft de wereld gemaakt. Hij weet wel hoe hij het in elkaar heeft gezet. Maar wel mooi hoe hij dat beeld gebruikt. Want dat in die tijd de wetenschap nog niet bewezen dat de zee dieper was dan de hoogste berg. Maar Jezus zegt dat je een berg kan laten verdwijnen. Dus Jezus pakt een beeld van iets waarvan wij ons niet kunnen voorstellen dat het verdwijnt. Hij zegt, als jij geloof hebt en er tegen spreekt, kan het verdwijnen. Misschien zijn er dingen in jouw leven waarvan je niet kan voorstellen dat het zal verdwijnen. Misschien zit je in een rolstoel, misschien heb je kanker, misschien heb je schulden, misschien heb je wat je problemen ook zijn, waarvan jij je niet kan voorstellen dat het verdwijnt. Door je geloof en autoriteit te gebruiken kan de grootste berg verdwijnen in de zee. Kan gewoon verdwijnen, dat hij niet meer te zien is, dat het weg is. Dus daarom pakt Jezus die beelden. Maar wat zegt Jezus hier? Daarom zeg ik u alles wat u bidden begeert. Of hij zegt en alles wat u in gebed vraagt. Nou, waarom zegt Jezus dat? Als wij beseffen hoe gigantisch veel autoriteit we hebben gekregen van God, is het makkelijk om te geloven dat God ook al onze gebeden wil beantwoorden. Dat ga ik nog een keer zeggen. Als wij beseffen hoe gigantisch veel autoriteit we hebben gekregen van God. De autoriteit waarover Jezus zegt, je kan bergen verplaatsen. Als je beseft hoeveel autoriteit er verleend zit aan de woorden die je spreekt in geloof, is het makkelijk om te geloven dat God ook al je gebeden wil beantwoorden. En dus daarom pakt Jezus die koppeling. Weet je, het is niet, als wij beseffen, het is niet moeilijk om te geloven dat God ieder gebed wil verhoren. Als gebeurt, dit is dus letterlijk ook een uitspraak die ik doe. Ik zeg in mijn boek, daar wil ik je aanmoedigen, bestel dit boek. Maar bestel het niet alleen, lees het, streep erin. Want dit gaat je gebedsleven, je geloofsleven veranderen. En daarom geven ze gratis weg. Want we willen gewoon dat zoveel mogelijk mensen zegenen. Maar als al gebeurt wat jij zegt, hoeveel te meer zal gebeuren wat jij vraagt aan God in gebed. Als God je al de autoriteit geeft dat gebeurt wat jij zegt, hoeveel te meer gaat er nog niet gebeuren wat jij vraagt. Dat is de autoriteit die we hebben gekregen. En dit is het ding. God luistert naar jouw gebed. Dit is ook een quote. Misschien moeten we weer eens wat mooie, quotes gaan maken. God luistert naar jouw gebed, maar de omstandigheden luisteren naar wat jij zegt. God luistert naar jouw gebed, maar omstandigheden luisteren naar wat jij zegt. Naar jouw autoriteit. Dus dit is zo ontzettend krachtig. En weet je, daarom wil ik hier, weet je, dit is iets heiligs. Dit is iets unieks wat God ons heeft gegeven. Weet je, soms zeggen mensen wel eens, weet je, niet heel vaak, maar soms hoor ik wel eens, we proberen het een beetje te omzeilen, maar die kritiek die mensen soms hebben op onze boodschap, onze bediening, zeggen ze, Tom de Wal zegt dat je krijgt wat je zegt. Nee, ik heb dit niet. Laten we nog eens een keer deze tekst. Marcus 11. Het zal gebeuren wat hij zegt. Het zal gebeuren wat hij zegt. Nou, wie zei dat? Een paar regels daarvoor. Jezus zei. Er staat niet Tom de Wal zei. Jezus zei. Jezus zegt, het zal gebeuren wat jij zegt. Dus ik zeg altijd, of je laat het woord van God je leven veranderen, of je probeert je leven lang het woord van God te veranderen. En er zijn altijd mensen zeggen, ja, maar dat was voor toen, dat was voor niet voor ons. Nee, als Jezus het zegt, geloof ik het. Misschien kan je het simpel vinden, misschien kan je het eenvoudig vinden. Dan is het maar simpel, dan is het maar eenvoudig. Weet je, ik geloof ook dat zojuist de ironie dat Jezus zegt, u heeft het voor wijze verborgen gehouden, maar aan eenvoudig heeft u het geopenbaard. Dat is juist het plan van God. God gaf ons geen theologie, God gaf ons een opdracht. En ik heb trouwens theologie zelf ook gestudeerd, omdat ik het interessant vond. Maar de dingen die Jezus ons geeft zijn opdrachten, geen theologische vraagstukken. Dus sommige mensen zitten helemaal erop na te denken, en hoe kan dat dan en hoe werkt dat dan? Dat is het ding. De Bijbel zegt, een natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan. De natuurlijke mens kan niet begrijpen dat als je handen legt op een zieke, dat die zieke geneest. Maar het gebeurt wel, want Jezus heeft het gezegd. Het is de kracht van de Heilige Geest. Dat kan je niet uitleggen met wetenschap. Kan je niet meten met sensoren. Nee, je kan het alleen geloven en daardoor gaan zien. Oké. Maar goed, dit is even over autoriteit en gebed. Dus, nou, wat is belangrijk? Dus als we ergens voor bidden, wat is dus belangrijk om te beseffen? En ik heb dit dus ook zo'n uitspraak die ik doe in mijn boek. God heeft net zoveel autoriteit verleend aan de woorden uit jouw mond die jij uitspreekt, als naar de woorden die jij uitspreekt in gebed naar God. Dus God heeft, zeg maar, jouw woorden hebben kracht. Dood en leven is in de macht van de tong. Spreuken 18, vers 21. De woorden die ik zeg hebben net zoveel autoriteit als de woorden die ik uitspreek in gebed naar God. Daarom is het zo belangrijk dat heel veel mensen laten wel voor zich bidden, maar vervolgens spreken ze iets anders. Dus bijvoorbeeld mensen hebben een blessure, ze vragen om gebed. En vervolgens vraagt iemand bijvoorbeeld, hey, ga je mee sporten? Zeggen ze, nee, ik heb deze blessure aan mijn knie. Ja, en de dokter zegt toch dat ik, of de fysio zegt toch dat ik hier wel 3 maanden mee ga lopen. Dus verwacht maar niet dat ik meega. Weet je, ze vragen God om het een, maar ze spreken het ander. Ze vragen om gebed, maar met dezelfde woorden uit de mond. Waarmee ze tot God bidden, bij wijze van spreken, vervloeken ze hun eigen knie. Spreken ze slecht over hun eigen knie. Nou, er zit net zoveel autoriteit in die woorden. Dus daarom is het zo belangrijk. Ben je aan het spreken tegen je berg, of ben je aan het tegenspreken? Spreek je tegen de berg of ben je God aan het tegenspreken? Als God zegt, door zijn streamen zijn we genezen, dan is wat jij moet zeggen, is door zijn streamen ben ik genezen. En niet, ik voel het niet, ik zie het niet, ik snap het niet en ik weet het niet. Allemaal niet. Nee, we willen maar wel. Door zijn streamen ben ik wel genezen. Maar mensen zeggen zoveel andere dingen. En daarom is het zo belangrijk, de woorden uit onze mond. En ik heb ook wel eens het voorbeeld, mensen die komen voor gebed en zeggen, ik ben mijn baan kwijtgeraakt, wil je voor me bidden? Of ze bidden zelf, Vader God, voorzie in een nieuwe baan, voorzie in een nieuw werk. Vervolgens, ze zijn klaar met bidden, ze lopen naar beneden naar de keukentafel en er zit een kennisje, die vraagt, hoe gaat het? Ja, slecht, ik ben mijn baan kwijt, de markt is slecht, mensen van mijn leeftijd nemen ze ook niet zo aan en met mijn opleiding is het ook lastig en zal je zien dat ik straks in de WW kom. En ze vragen het een, maar ze spreken het ander. Dat is niet de manier waarop het werkt. Dat is totaal geen geloof. Als je namelijk hebt geloofd waar je net voor hebt gebeden, dan zou je zeggen, als mensen vragen, hoe gaat het? Goed, want God voorziet. De Heer is mijn herder. Hij brengt me naar grazige weiden. Hij brengt me naar een plek waar meer dan genoeg te eten is. Hij voorziet in werk. Hij zegent het werk van mijn handen. De gunst van God is op me. Hij opent deuren voor me. Dat is wat je zou zeggen als je het echt gelooft. Want Jezus zegt, uit de overvloed van dat hart spreekt de mond. Dus als je wil weten wat iemand gelooft, luister je naar wat ze zeggen. En kijk je naar wat ze doen. En er zijn heel veel mensen die zeggen wel dat ze geloven. Alleen ze zeggen, ik geloof het. Maar vervolgens, wat zeggen ze daarna? Inderdaad, van dit is slecht, dat is moeilijk, zus is zo. En ze doen iets heel anders. Mensen zeggen wel dat ze geloven, dat ze genezing ontvangen. Maar wat ze doen, blijkt uit iets heel anders. Weet je, dus er zit een verschil tussen zeggen dat je geloof hebt en geloof hebben. Maar Jezus zei, heb geloof in God. En wat gebeurt er dan? Jezus zegt, en dan spreek je tegen de berg. En je twijfelt niet in je hart. Dat is hoe geloof eruit ziet. Geloof heeft een taal. Geloof heeft een look. Geloof heeft een geur. Geloof heeft een stem. Je hoort, je ziet, je ruikt, je proeft geloof. Dat is hoe geloof werkt. De Bijbel noemt ook de geest van geloof. Het is een gave van de geest ook, de gave van geloof. Je voelt het in de geest. Als je geestelijk scherp bent, dan proef je geloof. Weet je, als ik met mensen praat, proef ik of er geloof is of niet. Je kan geloof zelfs zien. In Handelingen hoofdstuk 9, volgens mij, het wijkt een beetje af van een topic, maar ik vertrouw erop dat het je zegent. Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen hoofdstuk 9, daar staat, even kijken, is het Handelingen 9? Nee, het is niet Handelingen 9. Dat is het verhaal van Paulus, denk ik, in Handelingen. Ja. Handelingen 14, vers 9. Ik wist wel dat er een 9 in zat. Er staat over, er was een man, die had geen macht over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af, had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan. En toen hij zag, ik heb er een beetje doorheen getekend in mijn Bijbel. Maar toen hij zag, toen Paulus zag dat hij geloof had om gezond te worden. Geloof om, hier is hier geloof is specifiek. Niet geloof legde, toen Paulus zag dat hij het in de handen van de Heer had gelegd. En zei, nee. Waarvoor had hij geloof? Om gezond te worden. Paulus zag geloof. Je ziet geloof, je proeft geloof. Je weet of het er wel of niet is. Maar goed, dat over geloof. Maar dus als je ergens voor bidt, moet je het ook gaan spreken. Je moet niet God tegenspreken. Waar je bidt, waar jij voor bidt dat je het gaat krijgen, spreek ook dat je het gaat krijgen. En het is belangrijk dat mensen begrijpen. En die zijn hier nog, we zitten toch in de mooie quotes uit mijn boek. Maar sommige mensen begrijpen niet dat God net zoveel autoriteit heeft gegeven aan de woorden die zij spreken tegen hem in gebed, als aan de woorden die zij spreken tegen anderen. Dus dat is hoe belangrijk de woorden uit onze mond zijn. Dus even samenvattend. Wanneer gebruik je gebed? Als je iets vraagt aan God. Wijsheid, richting, kracht, al die dingen meer. Vraag je erom in gebed. Wanneer gebruik je autoriteit? Als de omstandigheden moeten veranderen. En soms kan je het zelfs combineren. Zien we Petrus doen bij het opwekken van Tabitha. Hij bad, hij knielde, hij bad. Blijkbaar vroeg hij aan God of de wil van God was om haar op te wekken of wat dan ook. Of hij ontving daar richting of hoe hij het moest doen. Maar daarna sprak hij in autoriteit. En heel veel christenen, in het Engels zeggen ze, a lot of people are praying while they ought to be saying. Heel veel mensen zijn aan het bidden terwijl ze horen te spreken. En je kan gewoon spreken tegen dingen. En bijvoorbeeld een getuigenis van een goede vriend van mij. Dat is nog onlangs, recent. In zijn branche was ook was eigenlijk ook crisis. Heel veel bedrijven zonder werk. En hij had een of andere leverancier waar hij dan vaak spullen van afnam. En op een gegeven moment vertelde die leverancier hem, joh, sorry, deze spullen kunnen we niet meer leveren door de crisis. Ga er maar vanuit dat dit je laatste opdracht was. En hij zei, nee hoor, dit is niet mijn laatste opdracht. En dat zei hij tegen die inkoper van dat bedrijf. Hij zei, deze opdrachten blijven komen, let maar op. Nou, die inkoper heeft waarschijnlijk gedacht, deze man is knettergek. Ik ben hier de inkoper. Ik weet wat er binnenkomt. Maar hij zegt, nee hoor, er zal altijd genoeg werk zijn. Let maar op, deze spullen blijven komen. Dat is wat hij zei. Dat blijft gewoon komen, dit blijft gewoon komen. En nu, al weet ik veel, maandenlang, blijft dat spul komen. En die inkoper zelf zegt, ik snap er niks van. Dit kan helemaal niet, dit hoort helemaal niet. Weet je wel, dit is nooit. Hij zegt, nee hoor, het blijft gewoon komen. Door de woorden uit zijn mond. Dus jij hebt wat je zegt. Je krijgt wat je zegt door de woorden uit je mond. Dood en leven is in de macht van de tong. Dus dat is hoe gebed werkt, hoe autoriteit werkt. En ik geloof dat we veel meer mogen groeien en kunnen groeien in het gebruiken van onze autoriteit. Dus ik hoop dat je gezegend bent door deze studie. Daarnaast, als je gebed wil of je hebt iemand nodig die met je staat in geloof, die ook spreekt, misschien ben je ziek. Misschien kijk je dit en weet je niet zeker of je gered bent. Heb je nooit bewust een keuze gemaakt voor Jezus? Bel naar onze gebedslijnen. Er zijn mensen om met je voor je te bidden. Ook als je ziek bent, als je bevrijding nodig hebt. Als je wilt dat iemand instemt met je in geloof voor een bepaalde situatie. Getuigenissen komen al binnen van de wonderen die God doet. Dus als je dat nodig hebt, bel. Tot de volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
10: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
12: God is nog niet klaar met jouw verhaal. Komende zaterdag de herstelconferentie in Nijkerk. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs en gebed met ruimte voor Gods herstel in jouw leven. Ben jij erbij? Bestel je tickets op herstelteam.nl.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor je geest. Ik geloof dat je een gezegend week, weekend hebt gehad eigenlijk. Dat je naar de kerk bent geweest gisteren, zondag. Het is belangrijk. Mis je onderlinge bijeenkomst niet. Ik zal dat blijven zeggen. De Bijbel zegt, volgens mij in Hebreeën 10 vers 25 of 27 uit mijn hoofd. Zegt hij, verzuim niet je onderlinge bijeenkomst. Spoor elkaar daartoe aan. Des te meer. Dat je de einde der dagen ziet naderen. De tijd als ooit van tevoren dat je je kerkgang serieuzer moet nemen. En word niet wijs in je eigen ogen door te zeggen van ja, ik kan gewoon zelf geloven thuis. Nee, word niet wijs in jouw eigen ogen, maar geloof in wat de Heer heeft gezegd. Nou, ik hoop dat je gezegend bent geweest. En deze week gaan we door met capaciteit. Capaciteit bouwen. Ik heb gezegd dat de afstand tussen wat God voor jou heeft en waar je nu bent, heeft te maken met capaciteit. Capaciteit om te kunnen ontvangen wat God voor je heeft. En je hebt capaciteit nodig om naar de volgende level te kunnen gaan. Je hebt capaciteit nodig om nieuwe dingen te kunnen ontvangen. Want als je iets ontvangt, moet je het kunnen vasthouden. En dat gaat over capaciteit. Het bouwen van capaciteit. Ik heb gepraat over capaciteit, de verschillende soorten capaciteit. Hoe bouw je geestelijke capaciteit? En toen hadden wij het over gehad over financiële capaciteit. Hoe bouw je financiële capaciteit? Sommige mensen verdienen geld, maar ze raken net zo snel alles weer kwijt. Het heeft te maken dus met capaciteit. Nou, je kan alles terugluisteren. Als je via God Radio luistert, kan je alles terugluisteren bij ons op Spotify. Kan je gaan naar Dagelijks Brood op Spotify. Dan kan je alles terug beluisteren. Of via YouTube, Choice Nation TV. Nou, deze week gaan we het hebben over toename in capaciteit voor gebed. Toename in capaciteit voor gebed. Als je de Bijbel zegt in Matthäus 7, vers 7, het zegt bid en het zal u gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Ik noem dit de drie fases van gebed. Oké, de drie fases van gebed. Dat is de vragen, dat is de bid eigenlijk. Het woord is dat vraag. Dat is de oorspronkelijke woord, oké? Dat is de vragende fase. Dat is de oppervlakkige fase waar wij aan de Heere dingen vragen. Heere, ik vraag u voor dit, vraag u voor dat. Dat is de eerste level van gebed. En dan ga je naar de zoekgebed. Nou, wanneer je iets gaat zoeken, het kost je wat meer tijd. En wat meer energie, oké? Nu ga je de Heer soort van niet zoeken. De Heer is niet verstopt natuurlijk. Maar we weten wat ik bedoel als ik zeg, we zoeken de Heer in de zin van, we willen meer van hem ontdekken. Dat is de zoekfase van gebed. Dan kom je niet met een vraag. Je komt niet met een verzoek. Je bent gewoon, je wilt gewoon meer weten over wie de Heer is. Je wilt hem beter leren kennen. Dat is de zoekfase. En dan kom je op de derde fase van gebed. Dat is de klopfase. Nou, dat fase is heel belangrijk. Kijk, eigenlijk vanaf fase 1 is heel belangrijk. Fase 1 is gewoon vragen. Iedereen doet dat. Vraag aan de Heer en het zal je gegeven worden. Breng je verzoek bij hem. Al deze dingen, dat heeft de Bijbel al gezegd. Dus wij doen dat. Maar als je God beter wil leren kennen, je wilt de diepere christelijke wandel, dan moet je voorbij de vraagfase gaan. Weet je, als je de zoekfase ingaat, je wilt hem beter leren kennen. En als je de klopfase ingaat, dan wil je zijn hart. Je moet zijn hart ervaren. Je moet gewoon in een nieuwe dimensie komen. Want kloppen, hij zegt klop en het zal voor u open gedaan worden. Dat betekent, je kan niet zelf naar binnen gaan. Jij moet kloppen. En iemand moet het open doen. Dat persoon kan God zijn, maar het kan ook iemand anders zijn die verder in het geloof is, die jou kan brengen in dat diepe geestelijke laag waar je op zoek bent. Weet je, ik weet, we wonen in Nederland en de meeste mensen zeggen van, ja, ik kijk niet naar de mensen, ik kijk naar God. Ja, dat klopt. We kijken naar God. Maar God gebruikt altijd mensen. Het is heel simpel. God gebruikt altijd mensen. Een van de mooiste verhalen in de Bijbel was het verhaal van Elisa en zijn dienstknecht. De Bijbel zei dat Elisa, de koning van, volgens mij van Assyria, de koning van Syrië had mensen, had soldaten gestuurd om Elisa te vangen. Want elke keer wanneer de koning een beslissing maakte in zijn kamer of met zijn vertegenwoordigers, Elisa zag het in de geest en hij vertelde het aan de koning van Israël. En zo kon de koning van Israël zichzelf voorbereiden op de aanval van de koning van Syrië. En op een gegeven moment zei de koning van Syrië van, hey, wacht even, wie verraadt ons de hele tijd? En toen zei een van zijn mensen tegen hem, luister, niemand verraadt u. Het is de profeet Elisa in Israël, want hij hoort wat u zegt in uw binnenkamer. Okay? En toen zei de koning van, weet je wat, stuur maar een grote leger en ga dat profeet vangen. En de Bijbel zei dat de leger van Syrië gingen om Elisa gevangen te nemen. En de Bijbel zei dat vroeg in de ochtend, de dienstknecht van Elisa kwam naar buiten en hij zag een leger. Een leger aan soldaten. En hij was bang geworden. En hij rende terug naar binnen. En hij zei, meester, wij gaan sterven. Want er zijn zoveel legers buiten. En de Bijbel zei dat toen kwam Elisa naar buiten. De dienstknecht van Elisa was met hem. En Elisa zei tegen zijn dienstknecht, maak je niet druk. Zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die met hun zijn. Dus met andere woorden, Elisa zag een geestelijke wereld waar de dienstknecht, waar de natuurlijke ogen niet kon zien. En toen zei Elisa, toen bad Elisa een gebed. Een hele interessante gebed. Elisa bad en Elisa zei, Heere, doe de ogen. Maak toch de ogen van mijn dienstknecht open om te zien wat ik zie. En toen ging de ogen van de dienstknecht open. En toen zag de dienstknecht rondom zichzelf, rondom Elisa, een grote leger van engelen. Wat betekent dat? Dat Elisa moest bidden voor zijn dienstknecht om te kunnen zien wat in de geestelijke wereld gebeurt. Dus soms, sommige geestelijke stappen die je moet nemen, eigenlijk sommige geestelijke dimensies die je in moet gaan, je kan bidden en vasten totdat je een onzweegt, gebeurt niet. Zodat iemand die daarin zit, jou mee kan nemen, de deur voor jou open kan zetten. De religieuze mensen houden je niet van, want ze zeggen, nee, je hebt niemand nodig, je hebt alleen maar God nodig. Nou, dan ben je heel religieus. Zelfs Joshua, voordat Joshua het overnam van Mozes, het was Mozes die de handen op Joshua legde. God zei tegen Mozes, leg je handen op Joshua. Waarom had God zijn geest niet zelf op Joshua in één keer gedaan? Mozes moest de handen leggen op Joshua. Dus God gebruikte Mozes om de handen op te leggen op Joshua, zodat Joshua de geest van wijsheid kon ontvangen, zodat hij over kon nemen van Mozes. God kon ook gewoon zeggen van, weet je wat? Wat we doen? Weet je, Joshua, kom je, ik zaf jezelf. Nee, God gebruikt altijd mensen. Zelfs Elisa. God zei tegen Elia, ga en zalf Elisa in jouw plaats. En toen zei hij, oké, zalf ook Jehu als een koning in plaats. Snap je? Dus God gebruikt altijd mensen. Dat is de fase van klop. En het zal voor je open gedaan worden. Ja, je bidden en je vasten om naar een nieuwe dimensie te gaan, dat is je kloppen. En nu stuurt God iemand om voor je open te doen. Iemand die al aan de andere kant zit.

Het zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Er zal voor u open gedaan worden. Dit bracht mij eigenlijk op een visioen die ik lang geleden had gehad. Zeker denk ik zo'n 8 jaar geleden. En in dat visioen was een deur. En ik wist ik moest door de deur heen. Ik probeerde de deur open te doen, te forceren. Maar het ging gewoon niet open. Er was wat van een handel bij de deur. En ik probeerde open te doen, maar het ging niet open. En in één keer zei iemand achter mij, waarom struggle je? En op dat moment, aan de binnenkant deed iemand de deur voor mij open. En toen kon ik gewoon naar binnen gaan. Terwijl daarvoor was ik aan het forceren om het open te doen. Toen kwam deze tekst eigenlijk terug in mij op. Klop. En er zal voor u open gedaan worden. Vaak in onze geestelijke leven, wij willen naar een nieuwe dimensie gaan. Het is belangrijk dat je iemand zoekt die al in dat dimensie functioneert. Nou, je kan misschien de persoon niet zien fysiek, maar wat ga je doen? Er zijn tegenwoordig heel veel boeken. De persoon heeft waarschijnlijk boeken geschreven. Of heel veel preken. Noem maar op. Ga dan naar luisteren of ga het lezen. Om dat nieuwe dimensie te ontlokken. Met andere woorden, te ontgrendelen. Oké? Okay? Klop en het zal voor u open gedaan worden. En alles gebeurt door gebed. En niets zonder gebed. Alles door gebed. En niks zonder gebed. Filippenzen 4, vers 6 natuurlijk zegt het. Ze maak je zorgen om niks, wees bezorgd om niks. Maar in alle dingen door smekingen, gebeden, smekingen en dankzeggingen. Laat je verzoek bekend worden bij de Heer. Laat je verzoek bekend worden bij de Heer. Alles door gebed en niks zonder gebed. En gebed is essentieel in het ontwikkelen van je relatie met de Heer. Gebed is essentieel. En gebed is niet iets religieus, oké? Okay? We noemen het gebed omdat gebed is een communicatie tussen een aardse wezen en een bovennatuurlijke wezen. Een wezen die je niet kan zien. Nou, in onze gevoel als gelovigen zeggen wij dat gebed is een communicatie tussen wij en God. De waarachtige God. En dat is wat we gebed noemen. Het is een uitwisseling. Eigenlijk de Griekse woord voor gebed is proskuneo. Dat betekent dus eigenlijk proskuneo. Oké, dat is een uitwisseling van gedachten. Uitwisseling. In een plek van gebed heeft het niet te zeer te maken met wat je aan het zeggen bent. Ik ga het nog één keer goed zeggen. Een plek van gebed heeft niet altijd per se te maken met wat je aan het zeggen bent. Het is een plek waar je jezelf brengt om te focussen, om communicatie met God te hebben. Het is uitwisseling van wensen en gedachten. Wanneer jij praat, je wisselt jouw gedachten met de Heer. Wanneer Hij tot jou spreekt, wat gebeurt er? Hij wisselt zijn gedachten met jou, zijn verlangen, zijn wil. Het is een relationele iets. Het is niet een monoloog. Het is een dialoog. Oké? Okay? Vaak denken mensen dat ze continu moeten bidden. Zelf. In de zin van, continu moeten praten. In een plek van gebed. In een plek van gebed kan je stil zijn. En je bent nog steeds aan het bidden. In een plek van gebed gebeurt kan je aanbidden. In de plek van gebed, dat is een plek waar er is een uitwisseling van wensen en gedachten. En God heeft je, op dat moment heeft hij je aandacht. Als het goed is, heb je je telefoon weggelaten. Je hebt alle distractions weggelaten. En nu heeft de Heer je aandacht om tot jou te kunnen communiceren. Om tot jou zijn gedachten te kunnen geven. En meeste in een plek van gebed, dat is wanneer de Heer tot ons spreekt. Nou, de Heer spreekt sowieso continu. Hij kan tot jou spreken in de wc. Hij kan tot jou overal spreken in de auto, waar je bent. Maar in een plek van gebed heeft hij je aandacht. Want gedurende de dag doen wij zoveel verschillende dingen. We zijn bezig om dingen te doen. Waardoor soms, God spreekt continu, zegt de Bijbel, maar we horen hem niet continu. Omdat we zijn bezig met andere dingen. Maar in een plek van gebed geef je hem je tijd. Geef je hem je aandacht. En toch zien we dat vele christenen moeite hebben met gebed. Terwijl gebed is de lifeline van een gelovige. Maar vele gelovigen hebben moeite met gebed. Hoe zit dat nou precies? Waarom zien wij dat men moeite heeft met gebed? Weet je, ik weet nog toen ik net door de Heer kwam en ik hoorde mensen zeggen, ja, ik heb 1 uur gebeden. En ik ben zo van, wat zeg je allemaal tegen God in 1 uur? Ik ben klaar na een kwartiertje. Ik had nog niet de openbaring dat gebed is een

0: tijd van fellowship met God. Voor mijn gebed was alleen praten. Alleen jabba jabba jabba, gewoon in tongen spreken of gewoon dingen vragen. Maar daarom eigenlijk hebben wij tongentaal gekregen. Zodat we lang de tijd met de Heer kunnen communiceren. Dus gebed is essentieel voor de christen. En morgen ga ik je in door over capaciteit, toename in capaciteit voor gebed. Je moet toenemen in je capaciteit voor gebed. Je moet langer kunnen bidden. Dat is belangrijk. Niet je schietgebedjes, dat is momenten is dat nodig. Maar zoals Jezus spendeerde nachten in gebed, zegt de Bijbel. Vroeg in de ochtend, laat in de avond en soms de hele nacht spendeerde hij de tijd om met de Heere te communiceren. Dus gebed is cruciaal in het ontwikkelen van je christelijke, van je geestelijke leven met de Heer. Nou, ik ga vandaag hiermee stoppen en morgen gaan we door met de onderwerp toename in jouw capaciteit voor gebed. Nou, voor nu wil ik jou een gezegende dag toewensen. God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8:00 ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33!
2: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: Jezus hing precies 6 uur aan het kruis, toen een luid bazuingeschal vanaf het tempelplein door heel Jeruzalem klonk. Om aan te kondigen dat het paaslam in de tempel was geslacht voor de zonde van het volk. Een groot levietenkoor begon Psalm 118 te zingen. Hun blik was niet gericht op het lam van God aan het kruis, maar op het paaslam op het tempelplein. Op hetzelfde moment dat het paaslam werd geslacht, riep Jezus het uit aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Tot het laatste moment had Jezus de regie in handen. Het is volbracht. Het zijn dezelfde woorden die de aardse hoge priester op het tempelplein uitsprak bij het brengen van het offer tot verzoening van de zonde van het volk. Het paaslam in de tempel en het lam van God aan het kruis stierven deze goede vrijdag op hetzelfde moment. De Hebreeën schrijver schrijft later in Hebreeën 12 vers 2... Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Jezus heeft de lange lijdensweg kunnen verdragen, omdat hij ons al die tijd in gedachten had. Jezus heeft aan het kruis kunnen volharden, omdat hij stevast onze redding voor ogen had. Wij waren de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Jezus wist dat we door zijn sterven en opstanding de mogelijkheid krijgen om een kind van God te worden. Toen Jezus aan het kruis stierf, riep hij uit: volbracht. In het Hebreeuws is het slechts één woord, kalal. Maar het klinkt als het Hebreeuwse woord voor bruid, kalach. Zo zei God tegen het volk Israël in Jesaja 62 vers 5. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, kalach. Zo zal uw God zich over u verblijden. ondanks de ontrouw van het volk Israël, is God zijn bruid trouw gebleven. En heeft hij in Christus zijn belofte aan haar waargemaakt. Maar ook de gemeente wordt de bruid van Christus genoemd. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe, 2 Korinthe 11 vers 2. Ik heb jullie aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus. En ik wil jullie als een kuise bruid aan hem geven. Kan het zijn dat Jezus kalal volbracht riep? Omdat hij in zijn gedachten kalach bruid had? Zou het kunnen zijn dat Jezus in zijn laatste ademtocht gedacht heeft aan de bruid voor wie hij deze prijs betaalde? Wij waren al in zijn hart. Waarom dan ook niet op zijn lippen?
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: God Radio. Baken van licht.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
3: Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Luweza, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust. En het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken. Meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen. Maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen en een kaart van de wereld en vroegen toen om leiding hoe het komende programma voor te bereiden. We hadden ons zo aangewend niet eerst plannen te maken en dan als het ware Gods handtekening te vragen. Nee, we wachten op leiding van de Heer om onze handtekening daaronder te schrijven. Het werd een mooi programma. 4 maanden verder Afrika in. 2 maanden Oost-Europa. 3 maanden Amerika. Maar ik voelde me niet gelukkig. Was het nou echt nodig om weer te gaan reizen? Ik besprak het met de Heer. Dat is altijd zo goed als je hart niet helemaal gelukkig is met zijn leiding. Ik wil doen wat u wilt, Heer. Ik wil werken waar u me ook leidt. Maar hier in Luweza zijn rondom kerken, clubs en gevangenissen massa's mogelijkheden. Ik kreeg er zo'n blij gevoel door. Natuurlijk was dat goed in Gods ogen. Niet meer reizen en elke nacht hetzelfde bed om in te slapen. U hebt bezoek, riep Connie, een broeder uit Rwanda. Een negerdomling kwam naar me toe. We zijn zo blij dat u naar Rwanda komt, zei hij. 5 jaar geleden bent u ook bij ons geweest. U vertelde toen hoe de Heer Jezus u nooit in de steek had gelaten. Ook toen u in de gevangenis was. Uw verhalen waren mooi, maar het zei ons niet zoveel. Wij waren nooit in een gevangenis geweest. Maar er kwam oorlog een paar jaar geleden. Velen, ook ik, zijn in de gevangenis geweest. En wat hebben de verhalen van uw ervaringen ons geholpen? Daarom zijn we zo blij dat u weer komt. Dat was nou juist wat ik niet wilde. Om het gesprek wat af te leiden begon ik met vragen. Wat voor soort kerk heeft u? Welke boodschap vindt u voor uw mensen nodig? Zonder een moment te aarzelen sloeg de dominee zijn Bijbel open en las Openbaringen 2. Schrijf aan een engel der gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en inspanning en uw volharden. En u hebt verdragen om mijns naams wil en ge zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u. En doe weer uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Dat was de boodschap voor Efeze en voor Rwanda, zei hij. En voor Corrie ten Boom was mijn echo. Wat was ik veranderd? 20 jaar geleden kwam ik uit de gevangenis, zwak en ziek. Maar ik was geïnteresseerd in 2 belangrijke dingen. Ten eerste dat zielen gered moesten worden. En ik kon ze vertellen tot Jezus te komen. Dat hij aan het kruis alles volbracht had om hun te verlossen van zonde. En van de geweldige heerlijkheid om een kind van God te worden. Ten tweede dat de naam des Heren verheerlijkt werd. Doordat ik vertellen kon van alle bijzondere wonderen die ik beleefd had. En wat de Heer Jezus voor mij geweest was toen ik gevangen was. Hoe hij mij nooit in de steek had gelaten. Ja, dat was 20 jaar geleden. Daar was ik in geïnteresseerd. En nu, ik was geïnteresseerd in mijn bed. Ik had mijn eerste liefde verloren. Ik sloeg mijn Bijbel open en las. Tenzij u zich bekeert. En toen kwam er een grote blijdschap in mijn hart. De deur van de bekering was wijd open. Ik vroeg vergeving. De Heer vergaf en reinigde me met zijn bloed. Halleluja. Ik gehoorzaamde Gods programma. En wat een zegen was er. Had ik mijn eerste liefde weer terug? Nee, veel beter. De Heer vergaf en reinigde mijn hart met zijn bloed. En een gereinigd hart vervult hij met zijn heilige geest en zijn liefde. Lees het maar in Romeinen 5 vers 5. Zijn liefde, de vrucht des geestes, is veel meer dan mijn eerste liefde ooit was geweest. Zeg, u die geluisterd hebt. Hebt u uw eerste liefde verloren? Ik heb een heerlijke boodschap voor u. De deur van de bekering is wijd open. Dank u, Heer Jezus, voor de oceaan van liefde die we zomaar bezitten kunnen als u ons hart reinigt en vult met uw heilige geest. Luister, Heer, wie nu zegt, Heiland, ik heb mijn eerste liefde verloren. Vergeef mij, reinig mijn hart, vervul me met uw heilige geest. En daardoor met uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Radio staat aan.
7: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
2: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die zich verstopt. Voor degene die bang is dat anderen zouden ontdekken wat er gebeurd is. Wat hij gedaan heeft of wat haar is aangedaan. In de naam van Jezus spreek ik tegen schaamte. Laat los. Je zult deze persoon niet langer dwingen om met gebogen hoofd door het leven te gaan. Schaamte zegt, er is iets fundamenteel mis met jou. Maar het evangelie zegt, Jezus heeft jouw schuld, jouw schande en jouw veroordeling gedragen. En daarom spreek ik waardigheid over je. Til je hoofd op. Niet uit trots, maar omdat Christus je heeft gekocht met zijn bloed. Vader, genees de plaatsen waar schaamte zich diep heeft vastgezet. Breng waarheid waar geheimhouding jarenlang macht heeft gehad. Breng licht in de duisternis. Genade zonder ontkenning. Je bent niet geroepen om voor altijd gebukt te blijven onder gisteren. Jezus zegt tot jou, sta op en wandel verder. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
1: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Je zou denken dat vervolging werkt. Sluit kerken. Arresteer voorgangers. Verbied samenkomsten. Zet mensen jarenlang gevangen. Maak het gevaarlijk om iemand te vertellen dat je Jezus volgt. Dan houdt het vanzelf een keer op. Maar in Iran gebeurt iets anders. De zichtbare ruimte voor christenen is enorm beperkt. Persisch-talige kerkdiensten zijn verboden en christelijke bekeerlingen ontmoeten elkaar daarom vaak in woningen. Alleen al in 2025 werden volgens een gezamenlijk mensenrechtenrapport 254 christenen gearresteerd vanwege hun geloof of christelijke activiteiten. Sommigen worden verhoord. Sommigen mishandeld. Sommigen verdwijnen voor lange tijd achter de tralies. En toch groeit de kerk. Mensen komen tot geloof in Jezus, terwijl ze weten dat dat gevolgen kan hebben. Ze zoeken elkaar op. Ze bidden. Ze delen Gods woord. Ze leiden nieuwe gelovigen op. En juist daarom hebben ze onderwijs nodig. Niet een oppervlakkige boodschap die alleen werkt wanneer het leven comfortabel is. Ze hebben Bijbels onderwijs nodig over volharding, gebed, vergeving, geestelijke strijd en trouw aan Jezus wanneer de prijs hoog wordt. Dat is precies wat Derek Prince Ministries beschikbaar wil maken in hun eigen taal. Wil jij deze groeiende, vervolgde kerk helpen versterken? Ga naar derekprince.nl.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turn my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51049. Of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit.
9: God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
14: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop." Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
6: The Weekend Show.
7: The Weekend Show.
8: Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, The Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Stronger en word fit in je geloof.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luister de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.
2: This is Mission Control Houston at T-minus 53 minutes and 20 seconds.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Guard Radio. Het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
13: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: is God Radio.
1: Oh, I've been desperate, cried those loud prayers.

0: Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hi zuster, kom je ook? 19 september

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekendshow.
8: The Weekendshow.
9: Guard Radio. Je bent niet alleen.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, Baken van Licht.
5: So this says, sound of many waters. Are you ready for a sound of many waters? Are you ready?

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Holy, holy, holy Lord.
6: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De avond voor Jezus voor ons zou sterven, zei hij tegen zijn discipelen. Er komt een dag dat jullie begrijpen dat ik in de Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Johannes 14, vers 20. Jarenlang kon niemand mij vertellen hoe Paulus aan de uitdrukking in Christus is gekomen. Totdat ik ontdekte dat het de woorden van Jezus zelf zijn waarop het wie je bent in Christus onderwijs is gebaseerd. Vlak voor zijn sterven zegt Jezus tegen zijn discipelen, Johannes 14, vers 9. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Met de woorden, ik ben in de Vader en de Vader is in mij, maakt Jezus duidelijk dat we Jezus nooit los kunnen zien van zijn Vader. De Vader en zijn Zoon zijn één. Even later gebruikt hij dezelfde uitdrukking om de komende eenheid tussen hem en zijn discipelen duidelijk te maken. Vers 20. Er komt een dag dat jullie begrijpen dat ik in de Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Met andere woorden, op die dag zullen jullie inzien dat de Vader en ik een onverbrekelijke eenheid vormen. Dezelfde eenheid die jullie straks met mij zullen beleven. In vers 23 wordt duidelijk dat Jezus met op die dag doelt op de eerste Pinksterdag. Het is de dag waarop Christus door de Heilige Geest in hen kwam wonen. Zoals de discipelen Jezus niet los konden zien van de Vader, zo zag de Vader hen vanaf die dag nooit meer los van Jezus. Als je begrijpt wat dit voor jou betekent, dan ben je de rijkste mens ter wereld geworden.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Ik wil eens een klein beetje vertellen wat ik geleerd heb over volledige overgave. Bent u bang voor de volledige overgave? Ik ga weer eens een paar woorden over dit onderwerp zeggen. De overgave aan onze heiland, den Heer Jezus. Ik heb wel eens een tijd gehad dat ik er bang voor was. Ik durf het niet aan hoor, zei ik. Je weet nooit wat dat voor consequentie met zich meebrengt. Ik durf het niet en ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zal brengen. Hoe ik de moed zal opbrengen. Wat erg toch, hè, om zulke dingen van de Heer te denken, dat we bang zijn voor consequenties. Ik leerde iets dat ik nu aan u ga vertellen. U die ook bang bent en niet weet hoe het moet. U hoeft het niet in eigen kracht te doen. Of door een krachtige wil van jezelf. God wil in ons werken. Beide het willen en het volbrengen. Kijk, het begin is wat we noemen bekeren. Het omkeren naar de Heer Jezus. Je leeft als het ware met je rug naar God. En nu 180 graden omkeren naar Hem toe. Dat is die heerlijke eerste stap. Dan maakt Jezus je een kind van God. Maar nu moet het kind van God groeien. En dat betekent alsmaar weer een leggen van je zwakke hand in de sterke hand van Jezus. Die met ons wil gaan en ons wil leiden. Je omstandigheden, je familie, je zorgen, je werk, je problemen. Ook je lijden, als dat er is. We moeten in ernstig bidden het antwoord vinden. God, die zo machtig is en zo vol liefde, wil zelf in ons werken om alles wat verkeerd is weg te nemen. Over te geven aan Hem wat er fout is in ons denken en handelen. Wat deed God met Abraham? God zelf maakte hem een instrument voor zijn glorie. Dan ga je bidden, God, maak mij gewillig om gewillig gemaakt te worden. Dat gebed heb ik het eerste gehoord toen ik in Nieuw-Zeeland was. Een theologisch student, Chris Lethbridge, had met zwemmen een ongeluk gehad en zijn nek gebroken. Hij was verlamd van zijn hals tot zijn tenen. Hij was heel intelligent. Hielp me een boek te corrigeren dat ik in het Engels geschreven had. Op een avond hadden we het erover dat ook zo'n verschrikkelijke ervaring als hij had. Dat hij die moest overgeven. Ik vertelde hem dat Betsy, mijn zuster, in het concentratiekamp tegen me zei: we moeten niet denken en praten over wat ons leven vroeger was. Of wat we straks als we vrij zijn gaan beleven. We moeten ons gevangenen zijn helemaal overgeven aan den Heer. Dan kunnen we het aanvaarden. 'S nachts hoorde Chris bidden: Lord, make me willing to be made willing to surrender all. Heer, maak me gewillig om gewillig gemaakt te worden mijn leven en alles, ook mijn verlamming, over te geven aan U. De volgende morgen was zijn gezicht stralend van vrede en vreugde. Als er iets is dat u niet kunt en durft over te geven, bid dat gebed. Heer, wilt U mij gewillig maken, bereid te zijn me helemaal over te geven. Als u dat bidt, gaat onze liefdevolle heiland dat in u doen. Jezus had een leven van volledige overgave. Hij heeft u duur gekocht. Hij leeft in uw hart met zijn heilige geest. U hebt hem gehinderd met uw angst en met uw niet willen. Hij verlangt om u te helpen. Vertrouw hem door uzelf geheel aan hem over te geven. De Duitsers zingen: eens meer der Liebe mich versenken. Je te werpen in een oceaan van liefde. Ja, dat is overgave aan de Heer. Het kan niet heerlijker. Niet meer ik, maar Hij. Hij in mij, ik in hem. Als je een lege fles in een oceaan werpt, is het meteen gevuld en omhuld met oceaanwater. Als je in volkomen overgave je werpt in Jezus' armen, ben je vervuld en omhuld met een oceaan van Gods liefde.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio. Je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series talking about harnessing your emotions, and today's the end of my second week of teaching on this, and I tell you, I've covered a lot of material. I've still got a lot to go. This week I've been primarily focusing on psychology, and I made a major point on Monday of saying I am not against Christian psychologists, I'm not against people, but there are fundamental differences between psychology and true biblical Christianity. And I don't think that most Christians are really aware of this. We have just drunk the Kool-Aid. Psychology has become so pervasive in our society that a lot of Christians have accepted attitudes and ideas that came from psychology that undermine the Word of God and keep it from working. Mark chapter 7, verse 13 says, "Traditions and doctrines of man make the word of no effect." And so I feel obligated to at least point out the differences between the way the Bible teaches to harness your emotions and the way psychology says emotions are just the results or the byproduct of what happens to you, and you can't control them. It's totally, totally different. So I've already pointed out, and I've basically spent the majority of this week dealing with the first point, that psychology says your emotions, circumstances, your genetic disposition, things like this determine your thoughts, which dictate your actions. And therefore, the only way to truly change your emotions, which psychology says are just a byproduct, a result of all of these things, is to change your environment. And so as long as a person lives in a negative environment, then you can't help but be depressed and discouraged. And the best you can do is just have a little bit of behavior modification, but you can't really change. You can't be free. The Bible teaches that you can be free regardless of what your circumstances are. And I've given examples of Paul and Silas in prison rejoicing at midnight, at David praising God and encouraging himself in the Lord when there's no reason in the natural he should have just given up and died. And yet, there's just so many scriptural examples of people going against circumstances and environment and not letting those things dictate. We were created in the image of God. You have the Spirit of God living on the inside of you if you're born again. And you do not have to let emotions dictate and circumstances dictate and control. So the second thing I want to contrast, this is a byproduct of the first thing. The first thing is your environment dictates, controls, makes you think a certain way, therefore makes you act a certain way, therefore makes you experience certain emotions. And if you believe that, which is wrong, then that leads to blaming other people, your environment, your genes, instead of taking personal responsibility. Another way of saying that is it makes you the victim instead of the victor. And did you know that in the short term, that's comforting? Because guilt and condemnation and feeling like I'm a failure are negative emotions that if they just continue long term, they can do damage to you. Now, I believe that Christianity also teaches that you aren't supposed to be condemned. You aren't supposed to feel like a failure, like a zero with the rim knocked off. I believe that the scripture also teaches that, but the way that you overcome these negative emotions is not to blame other people or to change the rules, but instead it's to humble yourself, admit you've messed up, that you failed, and go to the Lord and receive forgiveness. And God will so forgive you and so fill you with His love that it will transform you, and you will be able to talk about past failures, past mistakes, with maybe not pleasure, but you won't be traumatized by it. You won't be condemned. You won't be guilty. You'll be free. Again, I was just with some people on a TBN broadcaster was talking about terrible things that they had done, even to the point of killing people and things that had happened. And yet they were able to talk about it because they had been forgiven. Matter of fact, this one man, Lee Strobel, gave a testimony about a man who was part of the Khmer Rouge in Cambodia, and he killed 1,700 people during the regime of the Khmer Rouge. And I forget all of the details, but anyway, when that fell apart, he fled, and he wound up in some kind of a Christian refugee camp or something. Anyway, he was exposed to the gospel. He got born again. He told the preacher, he says, God can't forgive me for what I've done. And he didn't ask him what he had done. He just said, God can forgive anything. And this guy got born again, got totally changed. He started planting churches. He started doing relief work and helping people. And eventually they caught him and found him. And he's now in prison for the rest of his life. And he's in a terrible situation, reaping what he's sown because of war crimes. And but you know what? In prison, they said that he is witnessing to the guards, he's witnessing to the fellow prisoners, and he's loving God, and he's just doing great. Some people see with psychology as their dominant influence, and they just don't believe in the spiritual realm. Instead of getting free from their guilt like that, the

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: want to rain down in this place. Showers of mercy.
1: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: prins.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9 uur naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.
5: Now the roof's on fire.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
10: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen: luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
12: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.